0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doeane Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Het Veronica weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een lage inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Het Veronica-weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Het Veronica weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Radio.
0: Goeie muziek.
1: Veronica.
2: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. En ook is niet bekend of er mensen voor zijn opgepakt. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis, een oud bendelid is dat. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten en even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En er zijn weer nieuwe namen bedacht voor de komende stormen die eraan gaan komen. Zo komt er een storm die Jade gaat heten, naar de overleden Jade Kops, die op haar 19e overleed aan kanker. En verder komt er ook een storm die Sean het Schaap gaat heten. En ook een storm Boelo, voorgedragen door een Groningse familie waar heel veel mensen Boelo heten.
3: Een hele boelo's dus.
2: Inderdaad, ja. Het weer, nou geen storm vandaag. Veel plekken gaat de zon schijnen, vooral in het westen van het land. Landinwaarts wel nog een bui en het wordt zo tussen de 19 en de 22 graden.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Let's groove tonight. Het is dinsdag. Het is 1 september. Oh jongens, de Amber is in de maand.
1: Gerard Ekdom.
0: En wij melden ons weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Het is dinsdag.

0: plaat genaamd Somber. Een home wrecker bij Veronica. Daarvoor I get knocked down, but I get up again. En wat er daarna komt, hebben wij allemaal verstaan als jullie hebben nog niet betaald. En dat hebben we zo vaak gehoord dat je eigenlijk... Ik heb laatst de tekst erbij moeten pakken wat ze nou eigenlijk wel zingen in Top Thumping.
1: Wat is dat dan?
0: I get knocked down, but I get up again. You don't ever gonna let me down. You don't ever gonna keep me down. You don't ever gonna keep me... You never know if you betaald! Dat is even wat wij horen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar okay. Dat zingen ze. Dus ze zingen wat daadwerkelijk tekst.
1: Wel iets wat ergens op slaat, zeg maar.
0: En ze zingen inderdaad Pissing the Night Away. Want it takes a whiskey drink. It takes a vodka drink. It takes a lager drink. It takes a cider drink. En daar ga je wel van pissen namelijk. Als je dat allemaal drinkt, dan...
1: Dan moet je plassen.
0: Dan krijg je dus eigenlijk Pissing the Night Away.
2: Dat zingen ze echt?
0: Dat zingen ze echt, wist je dat niet?
2: Ja, nee, dat wist ik niet. Nee. Okay. Ik dacht dat dat ook een appelsapje was.
1: Zo zie je, je kan nog een hoop leren van popmuziek.
0: Ja, maar je leert een hoop van popmuziek.
1: Ja.
2: Nou.
0: Als je gewoon goed diep doorzaagt, hè, dwars door de materie heen, kom je tot conclusies.
1: Ja, zo is dat.
0: Fijn is dat. Het is 1 september, jongens. 2 jaar Radio Veronica vandaag. Woehoe! Ja, ik ben heel goed. Het was 1 september, 12 uur. Want toen mocht het plakbandje van mijn mond af. En begon ik stiekem midden in de nacht al iets te doen hier op deze zender. En dat is gewoon 2 jaar geleden vandaag.
1: Dat is mooi, hè? En je had maar 5 minuten nodig en je zei al Radio 10.
0: Ja, dat was de ochtend. Dat was 3.
1: Oh, dat was 3 september. Ja,
0: september.
1: Ja, precies.
0: September.
1: Nee, 1 september ging je s'nachts nog even de radio op, hè?
0: Ik ging s'nachts de zender op. Van zaterdag op zondagnacht.
1: Ja.
0: En die maandagochtend, inderdaad, binnen een half uur heb ik toen de vorige zender genoemd. Ja.
1: En dat was mooi ook, want er was iemand van het AD die aan het luisteren was naar jouw begin.
0: Ja, die had er meteen een persbericht van gemaakt. Hij binnen een half uur gaat echt om de fout in. En niets is leuker dan mensen die de fout in gaan, want dat mag je dan accentueren, hè? Vind ik.
1: Vind ik ook, zeker. Ja,
0: mensen die de fout in gaan, dat is het allerleukste. Daarom hebben we ooit een... we hebben tegenwoordig de rectificatie, maar ik heb vroeger een item, wat ging er wel fout vandaag?
1: Oh ja?
0: En alles wat fout ging, kon je dan doorgeven. En als het inderdaad fout was, en bleek te zijn, dat het klopte dus dat het fout was, dan kreeg je een luchtgitaar. En dan gingen mensen ook daadwerkelijk hun adres sturen.
1: Ah, mooi is dat, hè?
0: Dan denk ik, hallo, het is een luchtgitaar, je hebt hem al gehad. Heb je hem niet zien staan bij de ingang, weet je?
1: Maar goed. Maar kan je dan, sorry hoor dat ik nog even inbreek, maar kan je dan nog even dat verhaal vertellen over Uri Rouge? Want dat vind ik zo legendarisch.
0: Oh, ja, we hadden vroeger de Vrijdag Freaknacht.
1: Ken je dit verhaal, Marijke?
2: Weet ik niet. Nee, volgens mij niet.
1: Okay.
0: Ja, het was heel mooi, we hadden de pisquiz. En het was altijd dezelfde vraag. Oké, okay, luister goed, maar stink er niet in.
1: Stink er niet in, Marijke?
0: Stink er niet in, hè. Hoe heet in Frankrijk een wc? Is dat A, Uri Blanc? B, Uri Rouge?
1: Ja, oké. Okay.
0: Of C, Uri Noir? Eén van die is.
1: Ja, maar stink er niet in, hè?
0: We stinken niet in. Stinken niet in.
2: Ja, ik kan toch niet anders dan C zeggen, maar het zal wel. Ja, ik word toch wel zenuwachtig.
0: Maar zie je wat hier gebeurt? Natuurlijk is het urinoir, maar jij staat hier ongelooflijk te twijfelen.
2: Ja.
0: Zie je wat
1: dit is? Als Robert ten Brink tegen jou zegt, weet je het zeker, dan doe je geheid wat anders.
2: Ja, dan ga je,
0: mag ik een hulplijn bellen?
1: Godverdomme.
0: Leuk, maar dat is ook een goede voorbode voor zometeen, want de quiz komt er natuurlijk weer aan. De dinsdageditie, dus dat komt allemaal goed. En om 8 uur, klokslag 8 uur, denderen wij weer door met die top 3000 die gisteren is begonnen. En ik heb gisteren de hele dag zitten luisteren ook, hè?
1: Ja,
0: heerlijk, hè?
1: Ik ook, ja.
0: Ja. En we staan vandaag in de krant. Kijk, de hele top 10 staat in de krant.
1: Nou, je zegt we, maar ik zie Mick Jagger en ik zie Gerard Ekdom.
2: Nee,
0: dit is niet Mick Jagger.
2: Max.
0: Dit, mijn vriend, is Freddie Mercury.
1: Nee, wacht nou even.
0: Heb jij je bril niet op?
1: Straks starten wij weer om 8 uur met Mick Jagger. Dus die was even top of mind.
2: Is dit echt zo? Of is dit gelul in de ruimte?
0: Nee, hij heeft toch gelijk ook. Zometeen starten wij op nummer 2823 met Let's Work.
2: Oké, nou, daar kom je dan net even goed mee weg.
1: Maar het zijn allebei iconen, weet je, het kan eens gebeuren.
0: Het zijn iconen, Mick Jagger.
1: Ja. Ik ben sidekick, hè? Ik ben helemaal geen DJ. Dit is de reden.
2: Oh, en dan kom je er wel mee weg. Ja, nee, oké.
0: Vind ik ook. Het is dinsdag, het is in ieder geval de 1 september. En

0: 20 jaar oud, alweer dit album van Amy Winehouse. Het is weer uit, opnieuw. Het is helemaal opgepoetst met allemaal extra's erbij. Wordt het alweer kopen, joh? Back to Black heb ik het over. You Know I'm No Good. En daarvoor David Bowie, Let's Dance. De eerste wakkere mensen die melden zich inmiddels in de Radio Veronica-app. Ik zie Gregor, René, Ben, Penny, Yvette, Robin, Martijn. Hartelijk welkom tussen Radio Veronica. We zometeen het nieuws van 6:30 bereiken. Wat zit daar allemaal in?
1: Een schietpartij met meerdere gewonden in Overasselt. En welk dier is vannacht bij jou in de mond gekropen?
0: Nog geen spinnen.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
5: I am Iron Man.
4: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
13: Fomar. Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Meneer Veronica, verkeer met de eerste 8 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 18 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Galen. Daar is een ongeluk gebeurd, 24 minuten. En de A58 Berg-op-Zoom-Breda bij Breda-West. Auto met pech zorgt voor 23 minuten. Het is 6:55, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten en daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. Over daders is ook nog niets bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur 30 jaar geleden.
0: Tja, wat een verhaal is dat.
1: Wat een verhaal, hè?
0: Ongelooflijk. Hij heeft dus een boek geschreven.
1: Biografie, ja.
0: Een biografie. En dan heeft hij iets te letterlijk neergezet hoe Tupac aan zijn einde is gekomen. En nu is hij heeft het gedaan.
1: En nu heeft de jury hem schuldig.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Hij moet wel over 6 weken zijn straf krijgen te horen. Dat kan levenslang worden. Max, jij zit hier volgens mij helemaal nog in. En daar gaan we het zo nog wat uitgebreider over hebben, volgens mij.
0: Ja, of misschien hebben we het nu al genoeg besproken. Maar ik vind het ook. Ik denk, wat een ontzettend domme keus dan. Om dat zo letterlijk te beschrijven, wat je dan zelf gedaan heeft.
1: En misschien heeft hij daar heel veel geld voor gekregen. Daar moeten we even induiken. Misschien is vast een reden voor. Waarom?
0: Nou, zal ik daar dan even induiken?
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Waarom heeft hij dit
15: kan een mooie grote cel kan hij regelen. Dat wel.
1: Dat is waar.
15: Met een tv erin.
1: Veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten, of een dagje uit, of ze besparen op de boodschappen.
15: Ja, het is duur, hè? Heb je onlangs nog getankt?
1: Ik moet ervan huilen soms.
15: Mijn
1: god. 60, 70 euro inmiddels. En ik heb nog een Kia Picanto. Ik denk dat dat nog weinig is.
15: Picanto?
1: Ja, ik heb een kleine auto.
15: Ja, dat weet ik.
1: Ik geloof dat ik wel minder slurp dan de meeste.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Toch?
0: Hoe lichter, hoe makkelijker die voor te bewegen is.
1: Ja, daarom. Dus dan betaal ik toch ook minder. Ik denk dat de volle tank bij mij minder is.
15: Ja, ik heb een hybrid.
1: Ja.
15: Ongeveer 1 keer per week. Maar ik gooi er gisteren 147,50 in. Ik denk, wat de hel?
1: Het is helemaal niks.
15: Oh my god, hij is de dubbele waard. Nu kan hij op Marktplaats.
1: Van de nachtmerrie aan de pomp naar een andere nachtmerrie. Oh. Want in Amerika is het werkelijkheid geworden. Het is echt een heel, heel naar verhaal. Ik lees het in de Telegraaf. Daar dacht een Amerikaanse vrouw dat ze aan het dromen was, dat er een muisje in haar mond kroop.
15: Nee.
1: Maar toen ze haar hand naar haar mond bewoog, voelde ze echt wat.
15: Oh, dit verhaal krijgt nog een staartje, begrijp ik. Het was echt een muis.
1: Een vleermuis.
15: Een vleermuis?
1: Een vleermuis, ja.
15: Ik maak wel eens een grap als iemand heel erg uit zijn bek stinkt. Nee. God, nou, de vleermuizen fladderen uit zijn mond. Maar dat is dus echt zo.
1: Dat is in Amerika echt gebeurd, ja.
0: Maar dit is hoe pandemieën ontstaan, volgens mij.
1: Dat kan toch echt
0: niet anders? Dat kan toch niet anders?
1: Echt zijn grootste nachtmerrie. Haar man heeft het dier uiteindelijk gevangen. En
15: hoe dan?
1: Het is er afgelopen, maar...
15: Nee.
1: Ik denk, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Je raakt toch je durft toch nooit meer te gaan slapen?
0: Maar kruip ook eens even in het hoofd van die vleermuis. Waarom denk je dat hij dat gedaan heeft?
15: Ja, lekker warm daar, hè?
1: Warm holletje. Lekker
0: en donker, dat ook. Hou ze van.
15: Ja, je kan, of een knieholte of een mond. Ja, het is gewoon wat het is.
1: Heerlijk, lekker klammig. Maar dat van die spinnen is dus echt onzin. Daar ben ik even ingedoken, want dat is een hardnekkig gerucht.
15: Ja, dat hoor je vaak.
0: Wat voor gerucht dan?
1: Nou, dat 's nachts spinnen in je mond kruipen, dat hoor je echt regelmatig mensen zeggen, ook als grap, is dus echt niet waar.
15: Nee.
1: Dat is dus letterlijk fake nieuws. Dat is iemand die dat in de jaren 90 bedacht heeft, in een kettingmail heeft rondgemaild om te kijken wie het zou oppikken. En nog steeds hebben we het daarover.
15: Blijkbaar toch weer twee radiopresentatoren die dat af en toe overnemen.
1: Maar
0: een kettingmail.
1: Ja, weet je, ken je die nog?
0: Ja, dat weet ik nog wel.
15: Stuur deze brief naar 3 anderen en jij wordt multimiljonair.
0: Nou, dat ging dus ook nog steeds niet gebeurd.
15: Nee.
0: Maar jou wel trouwens.
15: Ik wou hoeveel wij platen in de kelder bedoel.
0: En je hebt gewoon de juiste kettingmail doorgegeven.
1: Eerlijk.
15: Dus dat bleef een gok. Het is al gelukt.
1: Het is weer nog op veel plekken zon vandaag. Vooral in het westen. In het binnenland wel nog kans op een bui. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
17: Gerard Ekdom.

0: gat in de lucht hier. Het is dinsdag en het is Jump on My Love. En de Pointer Sisters en daarvoor favoriete lichaamsdeel van Steven Tyler, dat is duidelijk. Het was The Pink. De zangeres had toen nog geen hits namelijk. Het was Aerosmith. Wij duiken in
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik ben nog even snel de kast ingedoken. Gisteravond laat, heel laat. Maar ik vond een Super 70s. Echt zo'n Super 70s plaat. En dit was in Nederland een redelijk hitje. En ik moest eraan denken, want ik van de week in de jaren 90 terecht kwam bij de Amerikaanse band Mr. Big. En die had een grote hit met To Be With You. Een echte rock ballad, om het zo maar te zeggen. Maar er was het ook nog een Engelse Mr. Big. En dat was een band die in de jaren 70 één hitje had. Echt één hitje, want binnen een jaar ging het mis met deze band. Dan gingen ze uit elkaar. Maar dit nummer, het is 2 minuten 28 schoon aan de haak. Maar ik heb dit altijd een leuk liedje gevonden. Het is misschien te zoet voor woorden. Misschien dat een stroop uit de speakers spuit. Maar ik vind dit leuk. Dus uit de platenkast. 1977. Ik was er nog niet eens. Maar dit stond in de hitparade. Het is Romeo.

0: heerlijk, hè? Och, jongens toch. Toen de radio nog een radiootje was, dat was de band Mr. Big. Niet te verwarren dus met die andere Mr. Big uit Amerika, die in de jaren 90 die grote hit had. Met To Be With You. Dit was de Engelse Mr. Big. En dit is de enige hit die ze ooit hadden, maar ik vind het fantastisch. En ik ben niet de enige. Want mensen, dat moduleren op het einde ook, hè, wat is dat toch heerlijk. Dat hij nog even omhoog gaat.
1: Dat is altijd goed.
0: Altijd
1: kan
0: goed.
1: Je in elke plaat doen.
0: Als ik nog een plaat maak ooit, wordt er aan het eind gemoduleerd.
1: Zeker.
0: Gewoon omhoog. Nog één keer. Nog één refrein omhoog dat je net niet haalt. Goed, het was Romeo uit de platenkast. En hij staat erin hoor, in die playlist.

0: pijn van die
1: Nee, ik heb Fisherman Friend mee altijd.
0: Ah, oké. Ik denk dat jouw huig trilt ervan.
1: Ja, ik heb een trillende huig.
0: Ja.
1: Maar dan kan je geholpen worden.
0: Ah, dat vind ik wel leuk hoor. Staat je wel goed.
1: Trillende huig staat mij goed. Ja. Fijn, fijn. Dankjewel. Het is de dinsdageditie van Je Net Nooit. Het is 1-0 voor jou op de teller, Marijke.
0: Ja.
1: Dat is ook een keer leuk om te kunnen zeggen, want de afgelopen weken ging dat niet helemaal oké.
0: Dit vind ik oneerlijk. Dan gaat het een keer goed en dan ga je toch nog weer terug.
1: Nee, maar nu gaat het goed. Je had een winning streak. Ja, ik voel het. Kortom, we gaan snel naar het fragment van vandaag. En dat komt van niemand minder dan driedubbele bondscoach Louis van Gaal.
0: Oeh.
1: Ja, die man levert gewoon. Dat maakt niet uit wat hij doet, die man levert. Dat die man nog geen UNESCO-erfgoed is, dat is eigenlijk gewoon een godswonder.
2: Zo, ja, daar zeg je wat. Ja.
1: Echt, jongen. Maar goed, afgelopen weken schitterde hij nog tijdens een signeersessie voor de herziene versie van zijn biografie Louis van Gaal, de trainer en de totale mens.
2: Goeie titel.
1: Nu in de boekhandel. En volgens een verslaggever van sportnieuws.nl ging onze Louis nogal gewillig met alle aanwezige vrouwen bij die signeersessie op de foto.
3: U vond met de vrouwen die langskomen, wilde u wel lekker klef close op de foto, hè, zag ik.
4: Close, dat is heel wat anders dan klef.
1: Ja, sorry, dit is echt koud. Oh, meteen, lekker klef. Nee, close. Dus,
2: gelijk verbetering,
1: meteen die verbetering, ja. Zo kennen we hem weer. Maar nu komt het, Marijke, want wat is Louis' een verklaring voor deze kleffe foto's met al die vrouwen? Hij zegt A, op je oude dag wil je af en toe nog wel wat te smikkelen hebben. Hij zegt B, ik ben een hetero, ik ben geen homo. Dus ik hou meer van vrouwen dan van mannen.
0: Oké.
1: Of hij zegt C, ik weet niet wat jij in je hoofd haalt, maar dat waren mijn twee nichtjes.
0: Oké. Antwoord nummer A, mag ik die nog één keer horen?
1: Op jouw dag wil je af en toe nog wat te smikkelen hebben.
0: Volgens mij heeft Louis van Gaal gewoon een relatie, toch? Volgens mij is hij gewoon echt wel. Volgens mij is zijn vrouw.
1: Zeker.
0: Is zijn alles, geloof ik.
1: Ja,
0: zijn management is zijn rechterhand, dus ik denk.
1: Maar dan wil je nog wel wat te smikkelen hebben?
0: Nou, ik vind het moeilijk inschatten of Louis van Gaal dat ook tegen de camera zou zeggen dan.
2: Of hij het woord smikkelen zou gebruiken.
0: Nou, dat weet ik ook. Oh, dat zou nog wel kunnen trouwens. Dus nee, ik denk
1: goeie
0: dat
1: vraag,
0: ik een streep door A zet.
1: Een streep door nummer A, oké.
0: Okay. Volgens mij haalde ik uit het hele fragment dat er wel meer vrouwen waren dan de twee nichtjes. Toch? Antwoord C met het waren mijn nichtjes.
1: Dat gaat hij zeggen als verklaring omdat hij zo klef was.
0: Nee, maar dat.
2: Nou, close. Jij zegt klef, maar het is close.
1: Nee, niet klef. Hij zegt close. Ja, dat is een ander verhaal. Dat is een essentieel verschil.
0: En nog één keer nummer B?
1: Hij zegt, ik ben hetero. Ik ben geen homo. Ik hou meer van vrouwen dan van mannen.
0: Nou, laten we die maar doen.
2: Het is wel analytisch, hè?
0: Ja.
2: Maar je hebt over de totale mens.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: De totale mens bij elkaar samengevat. Ja, nummer B?
0: Ik ga voor nummer B, ja. Ja.
1: Nou, dan gaan we eens luisteren wat Louis nou voor verklaring geeft.
3: U vond met de vrouwen die langskomen, wilde u wel lekker klef close op de foto, hè, zag ik.
4: Close, dat is heel wat anders dan klef. Ja, ik ben een hetero. Ja. Ik ben geen homo. Dus ja, ik hou meer van vrouwen dan van mannen.
1: Ja,
3: kijk. Gelijk heeft u dat toch met die foto's?
4: Dat lijkt me wel, ja.
1: Ja, dus wat gaat hij doen? Op de foto.
0: Ja,
1: en klef ook. Ja. Nee, niet klef.
0: Close.
1: Close.
0: Ja.
1: Precies.
2: Maar alleen Louis van Gaal komt hier ook mee.
1: Ja,
2: echt,
1: dit is toch fantastisch.
2: Je bent allemaal vrouwen op de foto. Ja, ik ben hetero. Dus ja.
0: Ik wil dat.
1: Ik kan toch niet anders dan van deze man houden, ja. Natuurlijk zijn. Maar dat betekent wel dat het 2-0 is.
0: Fantastisch.
1: Oh mijn god.
0: Dit is heerlijk.
1: Jongen. Oh mijn god.
0: Heerlijke week.
1: Heerlijke week nu al. Wat fijn zeg. 2-0 op de teller en het is dinsdag. Nou. Heerlijk. Maar dat kan nog alle kanten op.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
20: Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. En daarbij is een dode gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden inmiddels. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Die was midden op een weg. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. En ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Zeker 4 doden en 12 gewonden bij een grote Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die werd vannacht weer bestookt met raketten en drones. Kiev werd de afgelopen tijd vaker aangevallen door Rusland. Bij een aanval op een munitiedepot in een voorstad vielen afgelopen weekend nog 38 doden. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op sociale media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland ieder jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Het weer, het valt wel mee met die stormen. Nog even geen storm vandaag. Kan nog wel een buitje vallen, maar verder blijft het droog met ook zon, vooral aan de zee. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
20: Och, ik weet het dan gisteren. Wat werden we nat, hè? Oh, oh, oh. Er staan nu 22 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A9, Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein door een ongeval bijna een uur. Ook nog een geval op de A27 Breda Utrecht bij Noorderloos een half uur. En een auto met pech hebben we ook nog. Ja, ja, de A58 Bergen op Zoom Breda bij Breda West een half uur.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
27: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
28: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de

0: keukenloods. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Dit is Radio Veronica.

0: alert is het eigenlijk.
1: Nou, September alert in ieder geval, ja, precies. Het is de eerste van deze maand. En betekent 2 jaar, Ekton, in de morgen op Veronica. Dat is er ook 2 jaar alweer.
2: Gefeliciteerd.
1: Dat is leuk. En we hebben natuurlijk gewoon de kranten weer even door gespit vandaag. Marijke, wat viel jou op?
3: Nou, ik wil het graag even hebben over de aflevering van Renze van gisteravond.
1: Ja, die is weer begonnen weer, hè?
3: De show is weer terug.
1: Heb je gezien de tafel? Hij is gewoon weer tafel.
3: Het is gewoon weer een tafel. Ja. Ze zijn gewoon weer back to normal. We gaan de kijkcijfers in de gaten houden trouwens. Maar hij is weg geweest van de zomer. En over die zomer gesproken, er is erg veel om te doen geweest om uitspraken van Donnie Roelfink. Ik weet niet of jullie het voorbij hebben zien komen, maar Donnie zei in een podcast dat zijn vrouw, zijn vriendin, niet getraind zou mogen worden door een man. Want, en dit zei hij erover.
4: Hey, als je een man hebt en je man is er oké mee, ja, be my guest. Maar in mijn ogen is dat dan niet echt een man.
3: Nou, daar was deze zomer veel om te doen. Renze zag dus nu aanleiding om hem uit te nodigen aan de tafel gisteravond, om daar eens eventjes lekker over te babbelen. Tegenover hem, OJ Gülsen. Die rook natuurlijk bloed.
5: Je beperkt je vrouw, ze mag geen mannelijke vrienden hebben. Ze mag niet trainen met een man. Je zegt ook meer, mijn vrouw zou dat niet eens moeten willen. Dus eigenlijk schaar je er ook. Ja. Maar iemand die dus geen normen en waarden heeft, als ze wel mannelijke vrienden heeft. En ik vind dat een eng gedachtegoed.
3: Nou ja, ja. Op zich.
1: Ja. Het geldt ook voor, dat geldt voor alles in het leven. Er is iets van te vinden.
3: Ja.
1: En dat is waar. Het is Donnie zijn verhaal. Maar er zijn van een hoop mensen die zeggen, wat gaan we nou krijgen?
3: Wat is dit nou? Waarom zeg je dit? Maar goed, Donnie, en ergens, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Die zegt dus zelf.
6: Ze worden toch ook helemaal niet verplicht om met mij een relatie te nemen. Kijk, ik krijg dan heel erg vooral aanvallen vanuit die hoek van een vrouw zou geen eigen rechten mogen hebben of die heeft geen keuze te maken. Ik bevestig dat eigenlijk door te zeggen van, het zou mijn vrouw niet zijn. Misschien bevalt de toon je niet helemaal dat ik het zeg. Maar wat ik daar eigenlijk mee zeg, is dat een vrouw natuurlijk gewoon eigen keuze heeft om te gaan en staan waar ze wil. Maar als dat niet in lijn ligt met mijn normen en waarden en principes, dan zijn wij gewoon geen match.
3: En ik vind dat zo'n interessante discussie. Want dan denk ik ergens, ja, ik ben persoonlijk vind ik het de grootste onzin als je je partner niet laat trainen met een man.
1: Ja.
3: Maar goed, als jij dat als jouw persoonlijke voorkeur ziet.
2: Ja, maar daar houdt de discussie bijna een beetje op al, hè. Ik bedoel, OJ Gülsen die wilde natuurlijk een moreel standpunt over innemen. Zeggen, kom op, je moet wel, de vrouwen hebben gewoon rechten en natuurlijk moet je een mannelijke trainer kunnen hebben. En hij zegt, nou ja, bij mij niet.
3: Ja, maar
2: en dan houdt het op. En dan houdt het gewoon op. Dat is ook zijn
1: keus. Hij zegt gewoon, ik vind het weer type niks. Nee. Ik vind het nat. Nee, ik vind niks.
2: Ik ga niet naar buiten met dit weer.
1: Terwijl regeling hebben gezegd, ik vind het fantastisch.
2: Ja.
1: Ja, dat is mijn mening.
2: En ja, als ik persoonlijk hiernaar kijk, denk ik, ik ga ook geen relatieadvies aannemen van Donnie Roelfink.
1: Nee, dat is weer een ander verhaal.
2: En misschien dat heel weinig mensen dat ook doen.
1: Ja. Nee, misschien wel van zijn vader.
3: Ik denk
1: ja,
3: dus,
1: dat zou wel kunnen. Ja.
3: Ik denk dus dat je daar een beetje op verkijkt. Dat Donnie echt een enorm jonge achterban heeft, die echt heel veel jonge jongens. Het begint wel een beetje als een olievlek nu uit te sijpelen. Ja. Dat vrouwen gewoon, dat die hele mannensfeer begint nu steeds op te borrelen. En dat zo'n Donnie Roelfink met zo'n voorbeeldfunctie daar zich dan over uitspreekt. Ja. Als grote Donnie die mensen heel stoer vinden.
2: Snap ik, maar dan stel ik jou de vraag, waarom heeft hij die voorbeeldfunctie gekregen? Omdat wij het allemaal heel leuk vinden om hem in programma's te zien, om om te lachen en Donnie Roelfink, ik ben Donnie Roelfink. Nou, dat vinden we dan allemaal heel erg leuk. En dan wordt hij bekend en dan heeft hij ineens een voorbeeldfunctie. Maar daar hebben wij voor gezorgd.
1: Ja, dus ja, dat is wel waar.
3: Eigenlijk dat het onze eigen schuld is dat we hem nu weer terug moeten roepen.
1: Uiteindelijk wel. Zolang hij maar geen nieuwe single uitbrengt, is niks aan de hand.
2: Zo is dat.
1: Max, jij bent even in dat Tupac-verhaal gedoken, hè?
2: Nou, inderdaad.
1: Ja, ik vind het zo'n bizar verhaal.
2: Ja, het gaat om Dwayne Davis met de bijnaam Kevy D. Hij is een voormalig bendelid van The Crips in Compton. En hij is door een jury veroordeeld voor de moord op Tupac 30 jaar geleden. En het is echt bizar hoe dit is gegaan.
1: Ja, maar niet 30 jaar geleden.
2: Nee,
1: hij is nu veroordeeld.
2: Maar nu, de moord was 30 jaar geleden.
1: Ja, precies. Inderdaad.
2: En 3 jaar geleden ging er een balletje rollen toen Davis in verschillende interviews en notabene zijn eigen memoires sprak over zijn rol als bendeleider. Hij had ruzie met Tupac gekregen na een bokswedstrijd in Las Vegas, waar ze allebei aanwezig waren. Nou, vervolgens heeft hij uitgebreid verteld hoe hij na die vechtpartij een wapen is gaan regelen. Vervolgens op zoek ging naar Tupac om de confrontatie aan te gaan. Nou, en hij heeft niet letterlijk opgeschreven wie uiteindelijk geschoten heeft die avond. Maar ja, de jury vindt dit dus al genoeg om te zeggen van, nou ja, je bent in ieder geval verantwoordelijk voor het beramen van de moord. Ja.
1: Het is ongelooflijk. Hij heeft het gewoon op papier gezet en alleen daarvan is hij nu.
2: Ja, ik kan me inderdaad ook zo moeilijk voorstellen dat je bent betrokken bij een moord.
3: Ja.
2: Tenminste, daar is hij nu voor veroordeeld. Vervolgens kom je daarmee weg. Dus je kan gewoon vrij leven en dan besluit je uiteindelijk zelf alsnog om er iets over te vertellen.
1: En vervolgens zit je er zelf daardoor. Ja, ik vind het is een bijzonder verhaal.
2: Ja, maar goed, het is dus opgelost, jongens.
1: Ja, we weten wie het gedaan heeft.
2: Ja.
1: Dus al die conspiracies ook over dat hij nog ergens op een eiland zou leven, dat kan ook weg, want hij is er dus niet meer.
2: Nee.
1: Dan weet je dat. Maar er komt vast een nieuw

0: wel af en toe pak binnen een week.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel opgezocht. Hij staat 4 keer in de top 3000.
2: Oh, wat goed.
1: Weer
2: leuk.
1: Van start gaat.
0: Kijk, dat is leuk.
1: De hoogste is natuurlijk California Love met Dr. Dre op nummer 763.
0: Maar dat duurt nog heel lang gelukkig.
1: Heel lang.
0: Dat dan weer.
1: Ja.
0: En ik ga het even over muziek hebben natuurlijk over vriend van de show. Hij was hier vorige week nog, dames en heren. Het is ook een van de grootste ambassadeurs van de country muziek in Nederland. Douwe Bob! Hij zat gisteravond in een hagelwit t-shirt dat hij aan tafel bij Eva Jinek, want die is ook weer begonnen natuurlijk, om te kletsen over zijn liefde voor country muziek en het uitkomen van zijn American Dream. En een van zijn optredens belandde afgelopen zomer bij Zac Brown van de Zac Brown Band. Dat is een van de grootste country bands van de Verenigde Staten. En Zac nodigde Douwe Bob dus gewoon uit om langs te komen in Nashville om daar samen aan wat tracks te gaan schrijven. Maar ook even om voor 20.000 bezoekers het podium te delen met hem en zijn nieuwe single te spelen, Note to Self.
2: Wauw!
0: En hij is officieel uit Note to Self. En aangezien hij vriend van de show is, zal ik hem even draaien.
2: Leuk!
0: Ja, leuk, hè? Zo mooi, vorige week deed hij nog een ode aan Dolly Parton. I Will Always Love You.

0: misschien dat er een zonnestraal ineens ergens tussendoor piept vandaag. En dan heb je deze maar gehoord. Tom Brown. Bij Veronica Funkin voor Jamaica. En daarvoor is de nieuwe single van Douwe Bob. Die heet Note to Self. Even kijken wat er allemaal aan reactie binnenkomt. Dat is wel mooi is dat, hè? Even kijken. Jacinta zegt, goedemorgen allemaal. Douwe is toch wel echt helemaal gewoon in de wieg gelegd voor dit genre. Past goed bij zijn prachtige stem. Ik vind het een heerlijk liedje. Connie zegt ook, ja, mooi nummer. Die slidegitaar erin bij Douwe Bob. Prachtig. Patje zegt ook, wauw, kippenvel. En Raymond, wat een bagger.
1: Nou, Raymond. Dat is ook apart, hè?
0: Er zo om lachen altijd. En er was één iemand, en dan moest ik wel weer om lachen. Sven zegt, ik hoor een beetje Sting Deen met Shape of My Heart. En dat hoorde ik ook.
1: Echt?
0: Ja, een klein beetje. Ja, een beetje sfeer van dat nummer. Ook een mooi nummer trouwens van Sting. Maar goed, de nieuwe Douwe Bob. Het is duidelijk, merendeel vindt het mooi. Eén iemand niet. Nou, dat kan. Zelfs in het programma is altijd één iemand die het helemaal niks vindt. Wat een bagger. Wat een bagger. Ook bagger af. Dat is het allerergste wat je kan overkomen. Ja, bagger in het leven. En we zijn al net begonnen gisteren om 8 uur. Zijn we begonnen met de top 3000. Om 8 uur gaat hij verder. Maar ik wil vast even vooruitblikken naar de apotheose van die top 3000. Dat is op vrijdag 18 september. Maar dan gaan we iets heel bijzonders doen. Ik geef namelijk dit programma weg. Je kunt Ekdom in de Morgen winnen. Dat is toch natuurlijk een prijs waar je... Ja, dat is een beleving, dat kun je niet kopen, dat kun je alleen maar meemaken en krijgen. 4 uur lang ga ik hier gestrekt achterover liggen in mijn strandstoel. Zorg ik even dat die hier staat. En presenteert dus iemand anders dit programma. Nou, luisteraars hebben zich massaal aangemeld. Maar uiteindelijk, degene die op mijn stoel gaat plaatsnemen, ja, daar moet je wel wat kunnen natuurlijk. Als eerste opdracht moesten er 300 likes worden gehaald. Ook heel veel boze reacties van mensen die geen social media hebben. Ja, het is nou eenmaal het model wat we bedacht hebben. Zo gaat het zijn. En nu is het tijd voor de volgende opdracht. En die opdracht was... Praat het intro van Radar Love, de nummer 1 van vorig jaar... van Golden Earring vol. Dat is de beste uitdaging ook, want dat is 47 seconden schoon aan de haak. En er zijn er al een paar binnen gekomen. Vind je het leuk om een klein stukje al te doen?
1: Ja, heel graag.
0: Ik heb bijvoorbeeld hier een goede poging van Abel Staal.
2: Je moet van je laten zien wat je kan... En dan is het aan een ander om te kijken of ze je die kans ook echt willen geven. Bij Golden Earring leidde dat tot wereldwijd succes. En daarom dit jaar wederom op de nummer 1 in de Radio Veronica Top 3000. Dit is Golden Earring, Radar Love.
0: Ja, strak, hè? Hoor dat toch eens even.
1: Keurig, ja.
0: En Patrick van Lissum heeft ook een poging gemaakt.
3: Ik was 15 jaar en wat bleek, veel te jong. Geen ervaring, maar wel een droom. Ik wil landelijke radio maken. Dus ik ging aan de slag bij de ziekenhuisomroep, lokale omroep en bij de stadsomroep. En uiteindelijk beland ik nu hier. Mag ik dan nu uiteindelijk toch een keer op landelijke radio... Nou, een klassieker aankondigen in de Gerard Ekdom ochtendshow? Hier zijn ze, The Golden Earring en Radar Love.
0: Ja. Nou, de galm doet het ook.
1: Ja, hij zit in een kerk, heeft hij.
0: Hij zit in de kerk, in de dominee. Ja, heel goed, Patrick. Dankjewel voor het insturen. En ook Abel, het kan dus nog steeds. Pogingen kunnen binnenstromen. Tenminste, als je natuurlijk in deze ronde terecht bent gekomen. Eerst die 300 likes.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik krijg dus nog steeds reacties ook van familieleden binnen. Met, is dit echt waar? Gaat er echt daadwerkelijk iemand anders een dag...
0: Ja.
1: Presenteren.
0: Ja.
1: Achter de tafel.
0: 18 september.
1: Microfoon open.
0: Microfoon open en gaan.
1: En jij doet niks.
0: Nee, ik ben er wel bij. Ik haal gewoon koffie.
1: Nou, bij deze?
0: Dat is toch mooi, ja. Nou, de vuurpijlen liggen al klaar. Mocht je al je kruiden niet verschoten hebben... kun je genieten van Katy Perry. En Firework.

0: Katy Perry. Nou, dat is een flinke garantieel weer. En Firework. En ja, het is natuurlijk... Oh, dat gaat flink. Het lijkt wel oud en nieuw hier. Ongelooflijk. En natuurlijk allemaal feestelijke toestanden, want het is zometeen weer tijd voor iets heel spannends. Zing! Ja, dit programma shuffelen we even in verband met de top 3000 die straks vanaf 8 uur natuurlijk weer van start gaat. Maar we willen graag wel mensen de kans geven om te zingen en daar geld mee te winnen.
1: Ja, en mensen gaan er toch mis hoor, 3 weken lang geen zing naar de pit.
0: Nee, dat kan niet, dat kan niet. En ik heb met diverse psychiaters gesproken en onze conclusie was, we doen het gewoon een uur eerder.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon fantastisch.
1: Bij de psychiater ook.
0: En de psychiater komt ook een uur eerder op kantoor. Ja, want je kunt €150 bij elkaar zingen middels Zing naar de Ping. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen. Relax toch?
1: Pas.
0: Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app.
1: Maar doe rustig aan.
0: Ja, heel rustig aan. Gewoon ontspannen. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja?

0: wordt mooi. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. Mag je me misschien zo meteen meedoen met zingen naar de Pink? Dat zou toch leuk zijn, zeg. Eerst komt het nieuws van 19:30 en we gaan hem bereiken. Wat zit er allemaal in?
1: Een dodelijke schietpartij in Overasselt en de meest gehoorde uitspraken als we terugkomen van vakantie.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: De meedogen. Actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
10: Als het systeem corrupt is,
11: case after case unsolved,
10: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
10: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
15: Aan tafel!
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: Onthouden voor zometeen.
1: Belsimpel, hè?
0: Als je het wil weten, Belsimpel.
1: Ik schrijf het even op. Ja.
0: Ondertussen hebben wij 55 vertragingen staan. En dit zijn de langste. Op dit moment de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 23 minuten. En heel lang op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein. Daar sta je 1 uur en 11 minuten. En de A58 Bergen op Zoom-Breda bij Breda-West. Auto met pech. Staat er al een week, hè, dat ding. 3 kwartier. 19:55. En het allerlaatste en allerbelangrijkste nieuws wat we konden vinden. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn ook meerdere mensen voor opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn geweest. Na de overstromingen afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika is dat, wordt nog 1 iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit kloof gered. Na aanvonden uren overleg zijn de partijleiders van D66, VVD en CDA eruit gekomen wat betreft de begroting gisteravond. Het heeft even geduurd, maar dat is niet zo erg als het aan Jette ligt.
7: Af en toe zit er een beetje wrijving bij, maar dat geeft ook meer glans aan zo'n begroting.
1: Maar ja,
7: makkelijk zal het zeker niet worden.
1: Nu moet de Raad van State nog een advies gaan geven over dit akkoord. En dan is het nog de vraag of de oppositie kan leven met die plannen.
0: Ik hoor er sinds een dag of twee van doen, maar doe nog eens.
1: Ja, dan kijk ik toch. Wacht. Ik
0: heb laatste code.
1: Ja, die gaat... Ik ga wel even...
0: Heb je die?
1: Ja, nou,
0: ik hoorde M&M met Hier. Douche Yourself. Ik hoorde...
7: Makkelijk zal het zeker niet worden.
0: Oh, ik dacht...
7: Makkelijk zal het zeker niet worden.
0: Nee, het is niet...
9: Waar heb je dit vandaan, Marijn?
7: Makkelijk zal het zeker niet worden.
0: Ik dacht even dat ik... Nee, het zal een beetje raar.
1: Heb je dit vandaan, Sil?
0: Sil is onze stagiair. De quote komt ergens vandaan. Ja.
22: Dit komt uit Renssen, dit ook.
0: Oh, ja, dat snap ik het. Ja.
1: Ook lekker Sil voor de bus gooien. Maar ik weet even, ja, sorry. Bedankt, Sil.
0: Heel fijn.
1: We hebben je quote 3-4 keer gebruikt, dus dat is toch
0: dat is
1: heel belangrijk.
0: Niet voor niets geweest.
1: Hey, inmiddels is de vakantie voorbij. Dus de afgelopen week ontzettend veel Nederlanders over die grens zijn gereden bij België, Duitsland of weer geland zijn op Schiphol of Eindhoven of Eelde. En dan zijn er toch altijd van die heerlijke Nederlandse zinnetjes die we allemaal tegen elkaar mompelen als we weer op dat vertrouwde bodempje geland zijn. Ik heb een toplijstje gevonden.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Maken jullie hier denk je ook al schuldig aan, even aan de voorkant?
0: Wat we altijd zeggen als we terugkomen.
1: Hebben jullie nu al een top of mind, een paar dingen, standaard?
0: Oh nee, de polderbaan.
1: Ja, die staat erin hoor.
0: Staat die erin?
1: Die staat er zeker. Okay. En dat is even voor mensen die niet zo vaak vliegen. De polderbaan is op Schiphol. En dat is volgens mij de meest verre...
0: Ja, dan moet je een half uur taxiën.
1: Je bent een half uur, volgens mij letterlijk een half uur bezig.
0: En dan kom je, dan is er geen slurf.
1: Dan moet je ook nog met
0: de man met de slurf is helaas toch niet gevonden. Die wordt nu opgebeld. Nog een half uur.
9: Ik heb stiekem dus een kijkje gegeven naar jouw lijstje. En ik denk dat ik ze letterlijk allemaal gezegd heb.
1: Allemaal?
9: Ja, ik kom er echt steeds meer achter dat ik een clichéman ben. Maar volgens mij ben jij dat ook, Geert.
0: Ja, wij allemaal. Maar laten we even door de lijst heen gaan dan.
1: Toch weer fijn, hè? Weer in je eigen bed.
0: Oh. Vanochtend lagen we nog bij het zwembad.
1: Nou, letterlijk staat er ook in. Staat erin. Hé, wat ongelooflijk fijn dat we weer uit de kraan kunnen drinken.
0: Oh ja, tuurlijk, ja. Oh.
1: Het is toch ook weer voorbij gevlogen.
0: Ja.
1: Eindelijk weer normaal eten.
0: Eindelijk weer normaal eten.
9: Letterlijk toen ik in Thailand was geweest. En echt in het vliegtuig, op de polderbaan.
1: Ja.
9: Wel weer lekker normaal eten.
1: Je hebt gewoon zin in dat broodje kaas. Na 3 weken rijst met gekke curry's en zo. Is toch lekker.
9: Mag ik er nog eentje doen?
1: Ja, zeker mag dat.
9: Ik was ook wel een beetje klaar met die hitte.
0: Eindelijk weer in mijn eigen bed.
1: Oh. Ja, heerlijk. Ja.
0: Weet je wat ik altijd heel erg vond als je terug van vakantie? Dat al die collega's zeggen, zo, vakantieganger.
1: Ja, bij jou is het ook altijd zo vreselijk te zien. Je wordt zo poepie
0: bruin. Ja, sorry. Binnen een half uur ben ik Julio Iglesias.
1: Het is weer nog. Er kan nog een buitje vallen. Je wordt niet erg bruin vandaag, denk ik, in Nederland.
0: De Hollands weer, hè.
1: Ja, de zon gaat wel schijnen. Vooral aan zee.
9: En goed voor de plantjes.
1: Het wordt tussen de 19 en de 22 graden.

0: nummer gaat maar door als je denkt, dan is hij klaar. Maar dan gaat hij toch nog even. Slotakkoord. Talk Talk bij Veronica. Een waanzinnige Such a Shame.
1: Zing!
0: Is het alweer tijd voor Zing naar de Ping? Ja, het is even wennen op die tijdstip.

0: Goedemorgen.
1: Dag Niels, goedemorgen. Jij bent glasvezelstoringsmonteur.
0: Dat klopt helemaal.
1: Is daar al voor geapplaudisseerd?
0: Nee, hè? Dankjewel.
1: Ja, je bent, ach man, we moeten jou te vriend houden, Niels. Ongelooflijk. Stel je voor je wint 150 euro, wat ga je als eerste doen?
0: Een biertje kopen, denk ik.
1: Nou, dat wordt een flinke pils dan toch. Dat is een grande canja, zoals ze in Frankrijk zeggen.
0: Ik drink zo per vat, hè.
1: Oh, ja. ik vat hem, ja. Oké. Okay. Nou, Niels, jij moest iets afzingen in de Radio Veronica app. Heb je dat ook gedaan? Dus even luisteren. Ja. Het ging om dit fragment. Ja, dat kwam er allemaal binnen. Maar dit was jij solo.
2: Relax, take it easy.
1: Ja, dat viel niet mee. Maar ik herkende hem wel. Relax, ja. Ja, het is een hoogkeukenkastje. Het is nog vroeg. Ik snap dat het lastig is. Maar toch, helemaal goed. Ben je er klaar voor, Niels?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, dan komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de ping.
0: Born to be alive, born to be alive.
1: Ja, dat lager gaat beter, hè?
0: Ja.
1: Jongen, born to be alive. Niet van de Village People.
3: Nee.
1: Niet van de Village People,
3: helemaal
1: nee.
3: Niet. Nee,
1: wat doe je nou dit? Heel goed,
0: hey, Michael.
1: Ja. Ga je door?
0: Ja hoor, ja hoor.
1: Oké, okay, voor 100 euro, zing naar de ping.
0: Might as well jump for my love.
1: Ja hoor, might as well jump. Heel goed, Van Halen. Ga je door?
0: Ja hoor, ja hoor.
1: Oeh, spannend, spannend, spannend. Komt hij aan voor 150 euro. Dit wordt met een bier, hè? Oeh, oeh, oeh. Zing naar de ping.
4: God is good. Yeah.
0: What if God was one of us?
1: Niels, 150 euro aan bier komt jouw kant uit.
0: Lekker, man.
1: Dat wordt een thuisstap, hè?
0: Ja, dat moet wel.
1: Heerlijk. Nou, ik kijk uit naar de uitnodiging. Wordt leuk, buurtfeestje. En je mag ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Want je had het allemaal goed. Dus Mika, Patrick Hernandez, dus niet de Village People. Van Halen of Joan Osborne.
0: Van Halen, doe maar.
1: Ja, we springen een gat in de lucht. Springen ze in die
0: Jazeker.
1: Gaan we die draaien, wens ik jou een fantastische dinsdag.

moment. Hij was voor Niels. Hij zong alle momenten juist af in Zing naar de Ping. En €150 was voor hem. En hij wilde deze horen. Van Halen en Jump. En over enthousiast springen gesproken. Zometeen gaat hij door, hè? De top 3000. Maar vandaag 2 jaar. Hengt hem in de morgen bij Radio Veronica. En dit was een van

0: op dinsdag. Het is lastig allemaal. Good luck, babe. Dankjewel, schat. Chappell Roan. Zometeen knalt hij door. De top 3000 bij Radio Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is fabrieksteel bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Weet je zeker dat het goed wordt geregeld. En kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Vliegtuig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
3: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
14: Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. En ook zijn 2 agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen ook vermist, onder wie veel toeristen. En ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In Amerika, in de Grand Canyon, wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. En er zijn weer nieuwe namen bedacht voor de komende stormen die eraan komen. Zo komt er een storm die Jade gaat heten, naar de overleden Jade Kobs, die op haar 19e overleed aan kanker. Verder komt er ook een storm die Sean het Schaap gaat heten. En ook een storm Bulo, voorgedragen door een Groningse familie waar veel mensen zo heten. Het weer, er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. We gaan dus nog niet zo'n storm kennis maken. Het wordt 19 tot 22 graden.
16: Dus Sean, het schaap komt niet over.
15: Nog even niet, nee.
16: Maar wel schapenwolking misschien. Dankjewel. 83 vertragingen, dat is gezellig druk, hè? Meer dan 250 kilometer staat er. Dit zijn de 3 langste. Op dit moment de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 22 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velsen.
15: Telstar!
16: 35 minuten. En een auto de pech op de A58 Berg op Zoom Breda bij Breda West. 38 minuten.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Hijs de zeilen.
21: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Nu bij iWorld.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Is Radio Veronica. De top 3000.
4: Dit is Veronica.
5: En daar gaat hij weer. Dag nummer 2. Van de top 3000 bij Radio Veronica. Ben je er klaar voor? Jawel. Want we gaan door. En we waren gebleven bij...
3: Nummer 2823.

0: Dylan. Samen waren zij Charles en Eddie en scoren zij een monsterhit met Would I Lie to You.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Yes. En wie van de twee leeft nog? Ja, nou ja, Eddie, die leeft nog. Charles is niet meer, hij is helemaal niet oud geworden ook. Hij is 37 jaar, overleed hij aan kanker in 2001. En Eddie is er nog steeds. En Would I Lie to You? Nee, natuurlijk niet. Op nummer 2822 in de top 3000. En daarvoor meteen toonaangevend voor vandaag. Het is dinsdag. Let's work. Kippaté. Oh nee, hij zingt dat niet. Hij zingt niet kippaté. Hij zingt Kill Poverty. Goed luisteren. Mick Jagger, Let's Work op 2823. Het is zover. Het is de top 3000, dag nummer 2. En als je denkt, ik wil eigenlijk wel weten wat er gaat komen, ik ben graag voorbereid, dat kan. De hele lijst is terug te vinden op radioveronica.nl. En ik ben bepaalde medewerkers van dit station aan het omkopen om er een pdf van te maken. En dan kun je namelijk printen. Gewoon leuk voor als behang of zo, thuis. Kan zomaar. En zo af en toe bellen we iemand die gestemd heeft. Ik heb aan de telefoon iemand, ja, dat is ongelooflijk. Rolf Paré, dames en heren. Ja, Rolf, goedemorgen.
3: Goedemorgen Gerard, goedemorgen.
0: Ja, ik weet, jij stemt elk jaar op een bepaald liedje en dat heeft een bijzondere reden.
3: Zeker.
0: Jij stemt elk jaar op het nummer Don't Look Any Further.
3: Klopt.
0: Van Dennis Edwards en Cedar Garrett, want jij hebt een bijzondere ontmoeting gehad met Dennis Edwards.
3: Correct. Nee, jaren geleden, denk ik een jaar of 25 geleden of zo, werkte ik in de horeca in een hotel in Hoofddorp. En daar was hij met zijn manager en uiteraard de Temptations, van die tijd Temptations. Ja. En eigenwijs als ik was, ik had mijn 12 inch meegenomen van Don't Look Any Further. En ik vroeg, joh, Mr. Edwards, kun je deze even tekenen voor me? Oh, it brings back memories. Nou, gelijk getekend natuurlijk en dat was het.
0: Wauw, wat goed zeg. En dat is ook een mooie hoes, want daar staat hij alleen op.
3: Nee, voor mij staat hij er alleen op?
0: Hij zit op een stoel. Weet ik nog. Ja,
3: rode stoel.
0: Ja, sorry, dat is een heel stom nerdverhaal, maar hoezen, dat weten we wel, hè? Ja, dus ja, altijd, heb je hem nog, die plaat?
3: Uiteraard heb ik deze nog steeds met de handtekening en alles erop.
0: Oh, ja. koesteren.
3: Yes.
0: Want hij is niet meer Dennis Edwards.
3: Nee, helaas.
0: Maar gelukkig hebben we de plaat nog en die blijft fantastisch. En dankjewel weer voor het stemmen.
3: Geen dank, tot de volgende keer.
0: En mede door jou staat hij genoteerd. Keihard en diep op.
1: Nummer 2821.

0: jij seldom samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: Radio Veronica Top 3000.
0: Nummer 2820. Hey.

tweede notering al in de lijst van Adam Lambert. Gisteren hadden we ook al een Ghost Town. En dit was What Do You Want From Me van Adam Lambert. Het is uiteraard geschreven door Pink. En geproduceerd door die waanzinnige superproducer Max Martin. Och, wat heeft die man een hoop dingen op zijn naam staan. Dat is onvoorstelbaar. Als je daarin gaat duiken, nou, trek maar een roostervrije week uit daarvoor. Pink heeft het trouwens zelf ook nog opgenomen. Het staat op haar greatest hits so far. En de instrumentatie is eigenlijk exact hetzelfde. Alleen, ja, Pink zingt het iets anders. Exact hetzelfde nummer, maar dan gezongen door Pink. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Blijft een goed nummer. What Do You Want From Me? Op nummer 2820. En daarvoor dus Dennis Edwards en Cedar Garrett. Don't Look Any Further. Later nog gebruikt als bedje inderdaad bij Eric B. en Rakim's Paid in Full. Dat is een hip-hop klassieker. Dit was nummer 2821. En dan, de man die verhalen kon vertellen als de beste. En het ging vaak over relaties die op de klippen waren gelopen. Een man zit een, nou ja, leest een advertentie in de krant en reageert erop. Het blijkt zijn eigen vrouw te zijn. If you like pina coladas and getting caught in a ring, dan ben jij degene die moet reageren op deze advertentie. Zijn naam is Rupert Holmes. Het lijst onder andere van René Springvloed en ook Helene van den Boom. Escape op 2819. I was

0: hij reageert gewoon op die advertentie. Ze spreken af en hij ziet zijn eigen vrouw. En hij zegt, oh, it's you. Ik had een hele heftige ruzie verwacht, maar dat gebeurt gewoon helemaal niet in het nummer. Oh, een eind goed, al goed. Robert Holmes, Escape, the Pina Colada Song. In de top 3000, zometeen het nieuws van 8:30. En we rekenen, oh, wat zit er allemaal in dan?
1: Nou, een update van de politie over die schietpartij in Overasselt. En de nieuwe namen van de stormen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is.
6: Case after case unsolved.
5: Moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie.
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig hè.
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
13: Aan tafel!
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA pakkersbrood oerdeesem eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Naar die Veronica Verkeer. Er staan er 67 en dit zijn de langste. De A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg, 23 minuten. De A58 Berg op Zoom Breda bij Breda West, 23 minuten. En de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal, 24 minuten. Het is 9:01 en het allerlaatste nieuws, Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. Een dode en 2 gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland, net onder Nijmegen gelicht had. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk en ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Al vertelt de politie wel bij Hart van Nederland wat eraan vooraf ging.
22: Nou, wat we weten is dat mijn collega's daar ter plaatse kwamen vanwege een melding. Toen is er geschoten.
21: Regionale media schrijven dat die melding mogelijk ging om een inbraak, dat is nog niet bevestigd. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie ook 3 Nederlanders. De 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten. Het weer nog. Het weer nog.
20: Het weer
21: het
20: nog.
21: Het weer nog. Ja, het is ook moeilijk.
20: Het weder.
21: nog geen storm vandaag. Er kan wel een buitje vallen. Verder blijft het droog met ook zon. Vooral aan de zee. En het wordt tussen de 19 en de 22
20: graden. Oh, zeer aangenaam, hè.
23: Gerard Ekdom. Ja.
20: Top 3000 knal door met Coldplay.
23: Dit is Veronica.
20: en wel op
0: nummer 2818.

0: op zich. Nou, toast to that. Die hebben allemaal gestemd op Lost en veel andere. En dan is het nu weer tijd voor jeugdherinneringen. We gaan terug 36 jaar geleden. Want toen stond dit nummer op nummer 1. Het is MC Hammer. En Etienne heeft erop gestemd. Het is ongelooflijk.
1: Hey, hallo. Etienne Luit hier. MC Hammer, You Can Touch This. Nog altijd een heel gaaf nummer. Een van de toppers van het begin van de jaren 90. En voor mij altijd verbonden aan het begin van mijn studententijd. Ik werkte dan in de horeca in de zomer. En dan s'avonds gingen we de fooie maken in de kroeg.
0: Oei.
1: En dan kwam die altijd langs. MC Hammer met You Can Touch This. En het werd natuurlijk helemaal gek als iedereen dat dansje ging doen. Nou, goede herinnering aan. Dus jongens, zet hem aan.
0: Ja.
1: En ik zet hem in volle bak op.
0: Zet hem volle bak op, weet je.
2: Nummer 2817. Can't touch this.

0: Lekker, hè? Och, Toto! 1978, het jaar van herkomst, I'll Supply the Love. Gezongen door Bobby Kimball. Er zijn legendarische beelden van hem online te vinden, waarin hij Africa niet heel helder zingt. Laat ik het zo maar even zeggen. I'll Supply the Love was dat zeker wel op nummer 2816. Verdacht veel Patricks die erop gestemd hebben. Patricks houden van I'll Supply the Love, dat is leuk. En daarvoor, het was MC Hammer, inderdaad gepasseerd op Super Freak van Rick James. En het was in de tijd dat iedereen maar gewoon voor de wilde weg een beetje aan het samplen was. En Rick James zat op dat moment in de gevangenis en hoorde gewoon ergens op de radio dat zijn Super Freak was gebruikt door ene MC Hammer met You Can Touch This. En daar had hij geen cent voor gehad.
1: Nee joh.
0: Dus dat werd een rechtszaak in je toestand. En uiteindelijk, ik weet niet of hij dat vanuit de gevangenis heeft geregeld, maar uiteindelijk kreeg hij daar een flinke bak geld voor.
1: Zit hij nog in de gevangenis ook, of dat niet?
0: Nee, hij is dood.
1: Ah, dat kan niet dan.
0: Maar MC Hammer leeft nog, dat je het even weet. You Can Touch This op nummer 2817. Ach ja, kon je ook niet weten, Maxime. Het is tijd voor een applaus. Tenminste, als artiesten dan vragen, clap your hands, dan voel ik een applaus aankomen. Sia, nou wel dat ze erin staat en wel op.
2: Nummer 2815.

0: wat lastig mee te zingen. Het kan ook altijd lachen. Clap your hands, daar gaan we. Het was Sia in de top 3000. En dan nu, ja, een liedje wat later nog een andere versie heeft gekregen in de vorm van de Lawine Boys. Ja. Ik kom nooit in de kroegen waar ze deze versie draaien. Dus. En zo ja, ben ik vrij snel weer weg. Denk. De Lawine Boys. Ja, wel gezellig, laten we eerlijk zijn, maar. Riet, Anke, René, Hans, Jack, Johannes, Alfred, Jolanda, Jasper en Per hebben er allemaal op gestemd. Laat mij maar alleen. Ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Ik hoop dat het niet al heel lang voor problemen zorgt bij al de mensen die erop gestemd hebben. Maar het kleine orkest is wel weer gezellig. En die staat op nummer
1: 2814.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
9: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Hier is Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Vorige maand is een vijfde van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, dat meldde Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten voor aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zou de zwaar bewapende verdachte zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie ook 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. En de overleden influencer Jade de Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weersinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daar veel over op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. Het weer nog. Vandaag volgens nog geen storm. Er kan wel een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan de zee. En het wordt tussen de 19 en de 22 graden.
7: Kijk bij de ocean. Dankjewel. 60 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de problemen. De A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg. 20 minuten. A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Daar is de weg afgesloten. En allerlei toestanden daar. Dus kijk eigenlijk gewoon naar een andere route. Misschien is dat beter. Nu zijn er 19 minuten. En ongeluk op de A59 Os Zonzeel bij Drunen West. Een half uur.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Dat was Tower of Power op nummer 2812.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: En meteen vol energie, hè? Dat is toch heerlijk. Och, ze zijn nog wel eens heel af en toe in Nederland. Als je ze ooit kunt zien, ga er gewoon heen. Dat is echt gewoon... Je wil stilstaan, het lukt niet. Lukt gewoon niet. Tower of Power. Heerlijk. En daarvoor op nummer 2813. Het was Abracadabra van Steve Miller Band. Een hoop mensen opgestemd, onder andere Jeff Winkels, Chris Bakker, Hans Kazan, Victor Mits en Hans Klok. Toevallig dat ze erop gestemd hebben op Abracadabra. Maar goed, het is de top 3000. Het is dinsdag 1 september. En tot 18 september zijn we er lekker zoet mee. En hopelijk dat jij ook aan het genieten bent. En hij staat online ook, je kunt hem gaan bekijken. Maar je kunt je ook laten verrassen door de muziek uit jouw leven. Of misschien uit andermans leven. En soms zijn er artiesten waar iets raars omheen hangt. Er is nog een vreemde theorie over de dame die genoteerd staat op nummer 2811. Online wordt gezegd dat de inmiddels 39-jarige zangeres... namelijk haar debuutalbum Let Go uit 2002 heeft uitgebracht... en daarna is overleden. En dat een dubbelganger haar plek heeft ingenomen. Dat vind ik altijd een beetje grimmige verhalen. Maar er zijn dus mensen die geloven hier heilig in. Het zou komen omdat het lijkt alsof Avril Lavigne, want daar heb ik het over... maar niet ouder wordt. Deze dame ziet er nog steeds fantastisch uit. Ze heeft zelf overigens al een paar keer gereageerd op het gerucht. Ze vindt zelf vooral dat het heel grappig is. Neem het niet serieus.

0: ik ben Margriet en ik heb gestemd op Crocodile Rock van Elton John. Waarom ik hierop heb gestemd is omdat de vibe van dit liedje ervoor zorgt dat ik de hele dag vrolijk ben.
1: Nummer 2810.

wel leuk dat je af en toe weet dat artiesten bepaalde liedjes uit hun eigen oeuvre altijd wat minder graag live zingt. Elton John zong dit nummer liever niet tijdens concerten, maar iedereen wilde het horen. Dus uiteindelijk gaf hij gewoon toe aan het publiek. Oké, als jullie hem willen, dan speel ik Crocodile Rock.

0: Alive and Kicking, jazeker. Eva Levin, Complicated. Het is een tragisch verhaal. Het verhaal van de band Badfinger. Pete Ham en Tom Evans. Zij hadden het niet makkelijk. Eigenlijk is het nu volgende liedje de oorzaak dat ze allebei niet meer zijn. Beide heren pleegden zelfmoord. Voornamelijk vanwege de afwikkeling van de royalties voor dit nummer. Ze kwamen er niet uit. Badfinger met Without You. Zij hebben het origineel op hun naam staan en het klonk als volgt. En toen werd het in begin jaren 70 meteen gecoverd door Harry Nilsson. En hij scoorde er een hele grote hit mee. Jaren later, toen de beide heren van Badfinger er al niet meer waren, kwam er een Mariah Carey. En die coverde het nog een keer. En die versie, ze waren schathemeltje pleursrijk geweest als ze er allebei nog waren geweest. Maar dat was niet zo. Without You van Mariah Carey is de versie die in deze lijst te vinden is. En wel op
1: nummer 2809.

0: stuk geschiedenis voorbij je. 72 jaar oud dit. 72 jaar oud. Het was 1954. Elvis Presley. And that's alright, mama. That's alright with you. Op nummer 808. En daarvoor, ik moet er wel om lachen. Ik krijg allemaal appjes van luisteraars. Weet je nog die auditie? Die Idols auditie. Waar een Aziatische zangeres het nummer Ken Lee zong. Ken Lee. Ja, dat ging als volgt.
1: Ken Lee.
0: Ken Lee, ja, sorry, met Deep Deep Without You. Moesten we even aan denken bij Mariah Carey. Genoteerd op 2809 in de top 3000.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
8: Oh god, dat weer. Even kijken hoor. Veel land inwaarts, nog af en toe een bui. Verder blijft op veel plaatsen droog met vanmiddag zonnige periode. En tussen de 19 en 22 graden, dat is wel best aangenaam. We hebben nog wat files ook. De A44 Amsterdam-Den Haag bij afrit Wassenaar. Door een auto met pech, 9 minuten. A59 Zonzeel-Os bij Heusden, 15 minuten. En de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek. Door een auto met pech, 15 minuten.
9: Gerard Ekdom.
8: En Odyssey, going back to my roots.
10: Dit is weer
8: en die staat op
9: nummer 2807.

0: hits galmen door de radio, letterlijk. Hè? Kensington was dit en Bridges. En die stond op nummer 2806 in de top 3000. Ach, en daarvoor Odyssey, even een fijne dance classic. Going back to my roots. Dat is letterlijk in mijn geval het geval, want het stond op mijn eerste LP. En die heette Nightlife, een soort disco-soul-verzamelaar. En dat zal je nooit meer vergeten dan, hè. Op nummer 2807. En dan, aan die telefoon, de stemmer voor de nu volgende notering, Johan van Hattem. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Ben je een beetje aan het genieten van de top 3000?
1: Ik luister de hele dag. En ik vind het altijd leuk om naar hitparades te luisteren.
0: Ah, nou.
1: Toch ook de top 40 nog steeds.
0: Ook nog steeds? Ja, okay.
1: Dat is ook... ja,
0: dus je houdt
1: jammer dat
0: bij.
1: Hij niet bij Radio Veronica zit.
0: Nee, ja. Nee, nou, misschien komen we mooi nog terug, maar dat is een heel juridisch verhaal. Dat zal ik je besparen.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Goed dan ook, Johan. Fijn dat je gestemd hebt op de top 3000. We gaan terug naar het jaar 1970.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was Memphis Daily met In the Summertime. Dat vond ik toen een heel leuk liedje. Het was een liedje wat toevallig in het praat stond. En mijn eerste liedje die ik eigenlijk als hit kan beschouwen.
0: Zo, en dat zouden we nog vele jaren volgen, zeg maar. Oké.
1: Okay. Ja.
0: 1970 alweer, jongens.
1: Dat is al heel lang geleden, ja.
0: Hij schreef het in 10 minuten, Ray Dorset. En dat zijn vaak de grootste hits, hè, die je in 10 minuten schrijft. Gelijk bij nadenken.
1: Ja, dat gaat ook op de vulkanen.
0: Gewoon ook als jou de plaat geschreven, Johan, gewoon in 10 minuten.

0: 4 mei tot nummer 2804. En daarvoor, ja, blijft een bijzondere liedje. Mungo Jerry in the Summertime. Na anderhalf minuut hoor je... En begint het nummer opnieuw. Gewoon helemaal letterlijk opnieuw. En die vroem vroem geluiden, dat was de auto van de opnametechnicus in de studio. Baltic hoorde naar buiten. En het nummer opnieuw. Ja, zo kan het ook. Vandaar dat het ook zo snel klaar was. In 10 minuten geschreven. Ik snap die dingen. Maar wel lekker. En elk jaar zomer is het weer tijd voor In the Summertime When the Weather is Fine. Zometeen is Marisa hier. Zij knalt door met de top 3000. Maar niet voordat we geschuifeld hebben. Want Rob van Dorp onder andere heeft gestemd op deze van Cool and the Gang. Cherish the love we have. En die staat op...
1: Nummer 2803.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: De Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: And I'm so fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
8: Aan tafel!
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
23: Loco.
22: De Lulu.
23: Gek.
22: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
24: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
25: Hé, hey, wat doe jij nou?
24: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
26: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
27: Wow,
26: kost je maar 3 minuten.
27: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
26: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
28: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
29: Handig, paaltje snel, meerdere locaties.
0: acties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
28: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Een schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt. 1 iemand is doodgeschoten en 2 agenten zijn ook geraakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hart van Nederland ging er vanmorgen heen en hoorde van de buren dat het echt om een aanval leek te gaan.
5: Dat rond 3:15 vannacht hier een grote vrachtauto aankwam rijden. Daar zouden meerdere mensen uitgesprongen zijn. Die zouden meteen zijn begonnen met schieten. Ze hebben ongeveer 10 schoten, misschien wel meer gehoord. Daarna kwamen er nog 2 schoten en toen was het ineens stil.
4: Eerder hoorden we dat de politie daar was vanwege een melding, mogelijk van inbraak. Maar deze buurman denkt dat het ook over drugs zou kunnen gaan.
11: Ik denk wel bekend is dat daar drugs in het spel geweest. Is in het verleden, dus er zal wel oneenigheid zijn, denk ik. Vorig jaar, toen is er al op die poort geschoten.
4: Maar daar heeft de politie verder niets over bevestigd. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zijn al wat verdachten opgepakt, maar mogelijk nog niet allemaal. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen website staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam onlangs nog in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen goed zei. Vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Ja, en slecht nieuws, de benzineprijs is weer aan het stijgen en nadert het record van eerder dit jaar. Volgens United Consumers is de adviesprijs voor een liter €0,95 nu €2,64. Een halve cent minder dan het record in mei. Heeft allemaal te maken met de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten en de afgesloten straat van Hormuz. Het weer dan. Vooral in het binnenland kan nog een bui vallen. Maar verder op de meeste plekken droog. Vanmiddag ook wat zonnige periode. Vooral aan de zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
13: Ja, Marijke, dankjewel.
4: Graag gedaan.
13: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandam, daar doe je er 5 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Beek, 6 minuten. En de laatste, de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen. Ja, daar is een ongeluk gebeurd. En de vertraging daar is 6 minuten.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
25: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
30: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
31: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
32: Voor wie zijn we ook alweer?
31: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
33: Deze week is het de week tegen kanker.
34: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
35: Jij waarschijnlijk ook.
36: Iemand die je dierbaar is.
37: Of was.
38: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
37: en de beste zorg.
38: Voor wie geef jij?
39: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
40: KWF. Tegen kanker voor het leven.
41: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
38: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
39: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
40: KWF. Tegen kanker voor het leven.
42: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
43: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
42: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
6: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: dan zeg je Home van Edward Sharp en de Magnetic Zeros in de top 3000.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Op nummer 2801. Het is lange tijd het tune van de IKEA-reclame geweest. En zoals Edward Sharp zijn Zweedse meubels in elkaar knutselt, hebben de luisteraars van Radio Veronica dat gedaan met de top 3000. Die is geheel democratisch tot stand gekomen. Ik zeg een heel goedemorgen tegen jou en tegen jou en natuurlijk ook tegen jou. Het is dag 2 vandaag en er valt weer veel te smullen deze dinsdagmorgen. Ik heb onder andere Andrew Gold voor je, maar ook Dua Lipa en Melissa Etheridge in de line-up. Na nummer 2800. Het zijn de Beatles.

fijner om al die liedjes te draaien dan anders. Want ik zie gewoon wie er allemaal op de liedjes gestemd heeft. Melissa Etheridge, die is aangevraagd door Marianne van Duin. Onder andere ook door Stephanie Parlevliet en door Sam Kroosoff. Ze wilden allemaal Must Be Crazy For Me horen op nummer 2799. Ja, even een vraag van mij aan jou. Als jij een superkracht zou mogen kiezen, waar zou je dan voor gaan? Ik denk dat ik het zelf heel leuk zou vinden als ik dan in mijn vingers knip zo. En dan bam, weet je, dat je ineens op je bestemming bent. Hè? Een soort van Star Trek Beam Me Up, Scotty, dat gevoel een beetje. Nou, Calvin Harris, die hoeft daar ook zeker niet lang over na te denken. Hij wil namelijk graag kunnen vliegen. Dan is hij misschien minder lang onderweg, denk je. Maar nee, de echte reden is zodat hij niet steeds zijn schoenen uit hoeft te doen bij de security poortjes op het vliegveld. Nou, dat is natuurlijk vooral heftig als je in Amerika komt. Hè. Daar zijn ze echt zo super streng tegenwoordig. Er staat er zo'n heel stoere gast met een Glock aan zijn riem. Move on. Take off your shoes. Take off your belt. Weet je, dan, ja, dan voel je je niet echt welkom. Dus ik snap dat wel. Hij krijgt plek nummer 2798. Dit is Calvin Harris samen met Dua Lipa.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Ja, goedemorgen. 11:01. Radio Veronica met de top 3000. Zometeen gaan we verder met, leuk. The Eurythmics, Would I Lie to You? Maar eerst de vertragingen op dit moment. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Avenhoorn. Voorwerpen op de weg. En je doet er daar 7 minuten extra over. A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 10. En tenslotte de A28 Zwolle-Amersfoort bij Strand Nulde. Er is een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging 20 minuten.
14: Marisa.
15: Nummer 2796.

2795. Wie daar heel blij van werden, onder andere Lisette Bergen-Henegouwen, Manon Langeveld en Bianca Sanders, die hebben allemaal op deze hit gestemd. Ja, als je denkt dat jouw verjaardagsfeestjes wild zijn, omdat na 12 nog een schaaltje bitterballen op tafel komt, nou, think again, want ik heb Freddie Mercury voor je. Voor de clip van deze single huurde hij een complete club in München af. Hij werd toen 39. Hij dacht, weet je wat, dan laat ik daar video-opnames maken en dat wordt dan de nieuwe clip. De dresscode was black and white drag. Iedereen die hield zich daaraan. En dat feest, ja, dat was zo decadent en zo wild en zo uitzinnig dat de Amerikaanse platenbaas de beelden zag en zoiets had van, nee, ja, dit kan echt niet, jongens. We moeten dit heel diep begraven, joh. Wat hier gebeurt is, niemand die mag dat zien. Totaal ongeschikt voor tv. Maar ja, Freddie's boodschap die was natuurlijk wel heel duidelijk. En dat is, als je dan toch alleen bent, dan kan je er maar beter de allergekste party van maken. Living on my own, 2700.

0: Ja, dit is toch wel een van de meest muzikale punkplaten ooit gemaakt. En daarmee ook een van de beste punkplaten ever. De Clash bij Veronica, Rock the Casbah, nummer 2793 in de top 3000.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
0: Ja. Nou, we gaan naar een absolute klassieker uit 1998. En je kent hem ongetwijfeld als de ultieme voetbalplaat. Maar wist jij dat Dario G hier een echt muzikaal hoogstandje heeft geleverd? Voor Carnaval de Paris heeft hij namelijk traditionele instrumenten gebruikt uit alle 32 landen die destijds meededen aan het WK. Dus er zit een Jamaicaanse steeldrum in, er zit een hele dikke Japanse gong in en hij begint natuurlijk prachtig met zo'n prachtige Franse accordeon. Het resultaat is een gigantische multiculturele Polonaise op een dikke vette dancebeat. Dit is Dario G met Carnaval de Paris op 2792.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 stuurlen. Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
12: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Koekoe. Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.

You're the Inspiration van Chicago vind ik een van de allermooiste liedjes die er is. Ik vind... Tonight Until the End of Time. Ik ga genieten. Dit is een van mijn favoriete nummers. Dus blijer kun je me niet maken in de top 3000.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets. En dan bewolkt met af en toe een bui.
8: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Drie vertragingen op dit moment. De eerste op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. Auto met pech. En jij hebt ook pech, namelijk zo'n 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. Daar doe je er een kwartier extra over. En tenslotte de A28 Zwolle-Amersfoort bij Strand Nulde. Een autobrand. En daar is het... Dan moet je wat langer wachten. 3 kwartier geduld nodig.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, wat verdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
17: Smin.
20: Boost yourself.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
0: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement.

een portie vintage cool door je speakers in de vorm van Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme. Je kop in de wind, zonnebril op en onthoud de belangrijkste les van vandaag. Don't do the crime if you can't do the time. Het is Radio Veronica, de top 3000. Bruno Mars, Marry You.

0: Duizend op Radio Veronica.
1: Your The Inspiration van Chicago vind ik een van de allermooiste liedjes die er is. Ik krijg meteen kippenvel bij het intro. En from tonight until the end of time, ik ga genieten.

0: Oh, mooi hè. Ja, en zo klinkt dat dus, hè. Aan een soort van muzikale knuffel op je radio.
1: De top 3000.
0: Door de Chicago, You're the Inspiration op nummer 2787. Ja, want soms kom je iemand tegen, weet je, die raak je gewoon en die inspireert je. Gewoon zo iemand die je dan aan het denken zet bijvoorbeeld. En zo iemand die je uit je comfortzone haalt of hè, die voelt je even aan als je dat nodig hebt. Nou, weet je, kom je zo iemand tegen, dat is natuurlijk heel zeldzaam, laten we wel zijn. Wees dan zuinig op die mensen. Ja, dat is eventjes een kleine tip van oma hier. Het is de top 3000 hier op Radio Veronica. En nummer 2786 is voor Billie Eilish. En het liedje heet Lunch. Ja, ik vind het zelf ook nog een beetje vroeg om 10 voor 11:30. Ik denk dat ze het liedje beter brunchen.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou.
0: Nummer 2785.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
6: Aan tafel!
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
13: Ja, het weer. Het is op sommige plekken nog wat nat. Verder blijft het op veel plaatsen droog met in de middag zonnige periode. En het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A1 Amersfoort Apeldoorn, Kootwijk. Daar doe je er 10 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 14 minuten. En dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde. Een autobrand, 24 minuten extra.
14: Marisa.

maar dat ik gewoon mag vertellen aan jou dat je dit liedje onder andere te danken hebt aan Wendy Zwaan, Wendy Bos en Annabel Schoolman. Het is wel een beetje een vreemde vogel natuurlijk, die Erasmus, maar wel heel lekker, hè. In the Shadows, goed voor plek nummer 2783 in de top 3000 hier op Radio Veronica, want daar luister je naar. Ja, en op nummer 2783, nee, 82, ja, daar zijn we. Tellen is soms best lastig. Daar vinden we de band van Rich Forrester uit The Bold and the Beautiful. Want voordat hij acteur werd, zat hij in een alleraardigst bandje. En dat alleraardigste bandje, dat heette Player. En ja, wat zij maakten, dat is ja, gewoon onvervaste yacht rock, noemen we dat tegenwoordig. En gewoon zo'n super smooth genre is dat. Het is weer helemaal hot tegenwoordig. En zij scoorden een hit met deze. En dit is toch wel echt zo'n liedje waarbij je de flessen rode wijn ook...

2781, Total Touch, Touch Me There. Ja, weet je, we houden het natuurlijk in deze show een beetje netjes, hè. En coronaproof op 1,5 meter. En als ik je al raak, ja, dan is dat hopelijk gewoon virtueel met de hits uit de top 3000. Leuke apps die binnenkomen. Het liedje maakt klaarblijkelijk veel los bij mensen. Jasper zegt bijvoorbeeld, een van de betere bands uit de 90's, dat deden die broer en die zus niet verkeerd. En, och Marisa, wat blijft deze lekker, dat zegt Joost. En Maaike, toen deze uitkwam, dacht ik dat het een Amerikaanse band was. Wat zijn zij toch on-Nederlands goed? En dat is altijd een beetje pijnlijk, hè? Alsof er niks goeds uit Nederland komt. Maar ik snap wel ergens een beetje wat je bedoelt. Je herkent niet dat het Nederlands is. Ik denk dat we dat ermee bedoelen, toch? Ja, jongens, ik ga even een overzicht doen. Wat ik allemaal gedraaid heb. Mocht je het gemist hebben, weet je wat je gemist hebt. 2790, A Good Heart van Fearcall Sharky. En op 2789, Beretta's Theme van Sammy Davis Jr. Marry You van Bruno Mars. Die vonden we terug op nummer 2788. En op 2787, You're the Inspiration. Een romantisch moment van Chicago. En Lunch van Billie Eilish op 2786. 2785, de Copacabana. Barry Manilow, dat liep niet goed af. Freedom Wham, 2784. En op 2783, In the Shadow van De Rasmus. 2782, Baby Comeback van Player. En ja, zojuist heb jij genoten, net als ik, dat weet ik. Van 2781, Touch Me There van Total Touch. Zijn we bij 2780. Sandra en Maria Magdalena.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse over Asselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement, maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
10: Oh, morgen ook zoiets. Nou, dat is niet verkeerd dan toch? Dankjewel. Radio Veronica, verkeer dan door Flitsmeister. A4 Antwerpen-Dinteloord bij Markiezaat, 9 minuten vertraging. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 13 minuten langer over. En tenslotte de A28, Zwolle-Amersfoort, Strandmulde, uitgebrande auto, 13 minuten geduld. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
23: Deze week is het de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die er dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
27: en de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
26: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
32: Koekoek.
33: De Lulu.
32: Gek.
31: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
34: Jongens, eten!
35: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
36: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
37: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
38: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
39: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
40: 18 plus, speel bewust.
41: Ja. Echt serieus?
42: 7, 7, 7, 7.
41: Oh, wat een geld.
42: 18.000, potverdikke me.
40: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar, Smint?
43: Valt je iets op aan mij?
40: Nieuwe jas?
43: Nee.
40: Nieuwe schoenen?
43: Nee.
40: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
44: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
40: Smint, boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
45: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
46: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer

0: Ja, dat is onmiskenbaar Tina Turner, hè?
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Ja, dat is onmiskenbaar Tina Turner, hè?
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.

0: Risa. Goedemiddag, ik heb mijn collega's verboden om in de buurt van de volumeknop te komen.
1: Dat appt Gerwin, ja, dat snap ik wel, ja. Dat doe ik hier overigens ook. Ja, maar dan omdat ik gewoon alle muziek in de studio hier zo keihard neerzet dat de redactie naast er een beetje last van heeft. Wat gaan we doen? Nou, ik heb zo meteen Suzanne voor je van VOF de Kunst in het kader van de Het Amazing Vignette. Toch ook fijn om vandaag weer uit te kunnen delen. En dit, ja, dit is natuurlijk het sloopkogeltje zelf, hè. Wrecking Ball, Miley Cyrus op nummer 2777.

0: 3000 op Radio Veronica.
1: Hey Radio Veronica, Something Happens, geweldig nummer. Deze draaide ik altijd in mijn spinningles en dan gingen mensen helemaal los. Dus super dat jullie deze draaien in de top 3000. En geweldige uitzending en ik zit heel de dag te luisteren. Veel plezier vandaag.

Ja, daar is op gestemd door onder andere Liska van der Voorst en Martijn van Ginkel en Marco van de Exter Blokland. Dat is toch, ja, ik snap het ook wel. Een klassiekertje natuurlijk, Parachute Something Happens. 2775 in Veronica's top 3000. Oké, zometeen bescherm je glazuur, want het is zo'n suikerzoet liedje. Ja, je moet er maar zin in hebben, maar hij komt voorbij.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Het is 1:01. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A4 Antwerpen-Dinteloord bij de grens. Vrachtwagen met pech en daardoor 19 minuten vertraging. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, doe je er 14 minuten extra over. En tenslotte de A58 Vlissingenberg op Zoom bij Markiezaat, 14 minuten.
3: Marisa.
4: Dit is Veronica.
3: Nummer 2774.

dat, hè? Zo mix je Mozart dus met een dikke 80 synthpop beat. Door de Falco met het legendarische Rock Me Amadeus. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn Duits is na deze plaat altijd spontaan 3 keer beter, weet je. Wunderbar, dat soort dingen ga ik dan altijd roepen. Dit is tot op heden trouwens het enige Duitsstalige nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En met dank aan onze Nederlandse vrienden van Bolland en Bolland natuurlijk, want die hebben Falco geholpen met dit liedje. En op nummer 2772, Justin Timberlake. Zeer actueel nummer gezien de lage waterstanden in Nederland. Dus Justin, kom deze kant op en huil ons landje weer op peil. Dit is Cry Me a River.

Radio Veronica, Crying op nummer 2771. Ja, uit 1993 van Aerosmith. Dat is toch wel een van de meest succesvolle jaren van de band, hè, die 90s. Ze voelden gewoon aan hun water dat dit liedje een hit zou worden. Dus tijdens de eerstvolgende show speelden ze hem live. Maar dat is een grappig verhaal. Het publiek kon het liedje absoluut niet waarderen. De titel Crying vonden ze overigens wel goed gekozen om te janken. Toch werd het een hit. En nou ja, ook nog eens zo'n prachtige plek, hè, hier bij Radio Veronica. Mooie app van Marco komt er binnen. Meerdere keren live mogen zien, wat is het een topband, Aerosmith. Jammer dat ze gestopt zijn, maar ja, ook zij mogen wel een keer met pensioen. Wel nee joh, die rockers kunnen toch tegenwoordig mee tot hun 82ste. Dus ik vind het een beetje flauw van ze. Dit is Radio Veronica met de top 3000. Ik heb hier het overzicht van de platen die ik gedraaid heb vanaf 12 uur. We beginnen op 2779. Er staat Barry White met Never, Never Gonna Give You Up. En op 2778 Tina Turner en Better Be Good To Me. Miley Cyrus, het sloopkogeltje zelf, The Wrecking Ball op 2777. En op 2776 lekker meegezongen met Suzanne van VOF de Kunst. 2775 Parachute, Something Happens. En 2774 Didn't We Almost Have It All van Whitney Houston. En Rock Me Amadeus kwam ook nog voorbij, 2773. Op 2772 Justin Timberlake met Cry Me A River. En we bleven even in het jankerige thema. Want zojuist hoorde je op 2771 Crying van Aerosmith. Ik ga er nog eentje voor je draaien. En dan is die hier. The man, the myth, the legend, de Rob Stenders. Die gaat de lijst van me overnemen. En de laatste die ik vandaag ga draaien staat op 2770. Ja, zo werkt tellen een beetje. Dat is Endless Road van de Time Bandits. Marco Stetti zegt, ach, Endless Road, die hoorde ik voor het eerst in de

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, hey, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: met het nieuws. Het is 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na de dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen zegt justitieminister Van Wiel dat dit geweld niet te tolereren is. Hij leeft ook mee met de twee agenten die gewond raakten. Volgens de Telegraaf kwam een grote groep gewapende mensen op het huis van een bekende in de drugswereld af en is een beveiliger doodgeschoten. Bij een grote politieactie in Overasselt zijn al veel verdachten aangehouden. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn 3 kinderen en een volwassene gedood, melden zorgmedewerkers daar. Zeker 12 raketten zouden zijn afgevuurd op een deel van Gazastad waar veel families leven die geen huis meer hebben. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen voor de eigen veiligheid. En problemen op het spoor. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden tot zeker 4 uur vanmiddag geen treinen. Bij Geldermalsen brak een stuk spoor dat nu moet worden gerepareerd. Volgens ProRail ligt het spoor er tussen Utrecht en Amsterdam ook niet helemaal goed bij en rijden daar minder treinen. Het weer dan vooral in het zuidoosten. Nog een paar buien. Verder is het droog met veel zon en 20 graden. Morgen wat wisselvalliger. Dan een paar files die nu opvallen. De A4 Antwerpen-Rotterdam voor Hogerheide. 7 minuten door een kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht. Dan de A8 Zaanstad-Amsterdam voor knooppunt Zaandam. 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Ouddijk tot aan de grens 17 minuten extra komt door een grenscontrole. En op de A20 Goudhoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra. Na een eerder ongeluk is de weg daar weer helemaal vrij. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Schat?
22: Hm?
21: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
22: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
21: Mafkees.
23: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
24: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
23: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
26: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
27: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
28: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
29: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
28: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
27: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
30: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
31: Oh, nu al zin in zaterdag.
30: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
32: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
33: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
34: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
33: Gebruik je Android? Dan betaal

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Pink met een uitroepteken, just like a pill. Lieke Winkelhuis heeft erop gestemd, Terry Smit ook, Renske Hermans ook. En Brigitte zegt, heerlijke roadtrip met onze camper door Frankrijk met de top 3000 aan. Hashtag the good life, groetjes van René en Brigitte. Pet Shop Boys, Dusty Springfield, stonden op 27,69. En What Have I Done To Deserve This? Floyd van Dijk heeft erop gestemd, Martijn Luiten en Harnie Scholt ook. En Dusty Springfield is de Pet Shop Boys voor eeuwig dankbaar, want ze had een comeback nodig en dankzij de Pet Shop Boys heeft ze die terechte comeback ook gekregen. Wij hopen natuurlijk, ziet jij en ik samen, dat Son of a Preacher Man ook in de lijst staat. En op privé-titel hoop ik ook nog een beetje Summer is Over van diezelfde Dusty Springfield. De grote legendarische Dusty, ja.
3: Son of a Preacher Man gaan we heel laat in de lijst pas tegenkomen op 901.
2: Goed zo, goed zo, goed zo. Je kan niet meer helpen met het samenstellen van deze lijst. Er is nog wel een andere mogelijkheid als je iets hoort waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik wat over. Ja, bemoei je er vooral mee, want ik ben benieuwd. Wij zijn bij een favoriet liedje van mij, 2767, Tin Lizzy en Dancing in the Moonlight. Het is er één onder het motto.
4: Ik wil de bos.

0: Met de Bof.
1: Helaas.
0: Dat was de Bas.
1: Tillizzy en Dancing in the Moonlight. Fijn dat hij erin staat. Nummer 2767. Ruud, hij speelt de bas. En hoe? Een van de meest onderschatte bassisten er meteen bij. Ja, dat is waar, ja. Dancing in the Moonlight. We gaan naar 2766. Terwijl dit wat hinderlijke achtergrondmuziekje zich opdringt aan iedereen. We gaan naar Fred. Hallo Fred, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: We hebben er eentje voor jou, daar heb je op gestemd. 2766 en we vonden het verhaal op zijn minst fascinerend. Willen we meer van weten?
2: Ja. Kijk, het was het nummer wat ik hoorde toen ik voor het eerst afsprak met mijn laatste vriendin. En dat leek gewoon heel gelukkig en happy te worden. Ik had dat te huwelijk gevraagd, maar helaas, die relatie is al verbroken. Dus daar geldt het nummer helaas niet meer voor. Maar ik vond een fantastische artiest vroeger al. Dus ik heb de cd op bandje gekocht. Op cd gekocht. Ja, en tegenwoordig staat hij op mijn telefoon. En heb ik hem ook in de lijst gegooid.
1: Ja, nou ja, heel goed. En zie je er nog wel eens?
2: Nee, gelukkig niet meer.

0: Mooie kruising tussen Engelse hip-hop en dance. Stereo MC's, Lost in Music was een andere hit. Deze is Connected met Jimmy Bullhorn. Dat is de oppersample Let Me Be Your Lover. Staat Jimmy Bullhorn eigenlijk in de top 3000? Ik denk dan niet met dit nummer, Let Me, maar misschien met Dance Across the Floor. Kijk even Gabriella vriendelijk aan.
1: Nee, die staat er niet in.
0: Is er geen Dance Across the Floor, geen Jimmy Bullhorn? Ja, dan laat ik nog een heel klein stukje van deze horen. Oh, wel.
1: Ja, deze zat er toch in.
0: Zat er toch in.

0: and A Night Like This.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: Top 3000?
0: 2764 staat Caro met A Night Like This. Net als Terrence Trent D'Arby heeft ze op een gegeven moment besloten... ik ga een andere artiestennaam nemen. Als het met een tandenborstel werd, toch? Jordan of zo?
3: De Jordan, ja, maar dus, ze heet nu gewoon weer Caro.
0: Is ze weer terug naar Caro?
3: Ja, het is verwarrend.
0: Ja, ja, het is op zich ook wel verstandig, denk ik. Want het is wel leuk als mensen zich vernieuwen. Maar ze moeten zich niet schamen voor het materiaal ervoor. Hè. Dat deed Terrence Trent D'Arby natuurlijk ook. Die nam ook zo'n moeilijke naam. En die was ineens helemaal af van zijn oude muziek. Maar ja, tegenwoordig treedt hij natuurlijk toch wel weer op met die grote hits. En verstandig ook. En de Caro Emerald ook. Dus niks om je voor te schamen, toch? Allemaal erg fijne muziek ook. En nog even over Connected. Ingrid de Baken zegt, hoe kan ik Connected zijn vergeten? Een van mijn all-time faves. Gelukkig hebben heel veel andere mensen er wel op gestemd. Dat is goed. We gaan even naar de reclame. Over een minuutje zijn we bij je terug met het nieuws van Siet.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: Oh, shit.
3: Nou, bedankt.
0: Ben je erop gekleed op het weer?
3: Nee, maar ja, veel zon. Soms nog een bui, gewoon in het zuidoosten. En graad of 20.
0: Oké, bedankt. Hoe is het op dit moment op de wereld?
3: Op de snelwegen A73 in Brabant en de A76 in Limburg... zijn mensen aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen. Nadat het incident vannacht, waarschijnlijk een wraakactie in de drugswereld... begon de politie een grote klopjacht, niet alleen in het en rond het dorp... maar dus ook op de snelwegen. Hoeveel mensen er nu precies zijn aangehouden... heeft de politie nog niet gezegd.
0: Kan zijn omdat ik iets vroeger mag beginnen en iets vroeger weg mag. Maar ik heb het idee dat er helemaal geen files meer staan.
3: Ja, er zijn wel wat files hoor, maar niet heel veel. Deze vallen wel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Beek kom je in 13 minuten door een grenscontrole. Dan de A15 Gorkum Nijmegen voor knooppunt Del 7 minuten door een vrachtwagen met pech. En een spoedreparatie op de A28 Assen Zwolle voor Westerbork 6 minuten extra.
0: 2763, Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Yvonne hier. Ik heb het nummer Break My Stride in mijn top 5 van de top 3000 gezet, omdat ik het echt een mega vrolijk nummer vind en het mij altijd een boost geeft. Eigenlijk vooral op het moment dat ik een steuntje in de rug nodig heb of kan gebruiken. Dus bedankt voor het draaien en een hele fijne middag.
1: Bedankt voor het stemmen ook.

0: Het nummer 1, mannen met de meest slecht zittende leren broek om hun kont. Matthew Wilder, hè?
1: Ja, het mag best hoog. Ja,
0: dat was ook goed, ja. Break My Stride, nummer 2763.

0: IMF, Unbelievable. Are you ready?
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Ecstasy Motherfuckers. Volgens Frank is dat de afkorting IMF. Ik dacht dat het een veel nettere afkorting was, maar het zou best kunnen. Het mocht niet bij de BBC, dus het was IMF in ieder geval wel lekker. You're unbelievable. Darren Derry Brownson is dit jaar overleden. Hij is 55 jaar oud geworden, was lid van IMF. Unbelievable staat op nummer 2762. En dat is inderdaad de kreet als je hoort dat iemand op 55-jarige leeftijd is overleden. Dan zijn we bij nummer 2761. Is begonnen als een letterlijke klassieker. Herken je hem al, Tsitsi?
2: Nee.
0: Het is Chopin.
2: Ah.
0: Mag hem ook Chopin noemen. Omdat je tegenwoordig vaak in shopping malls hoort. Chopin. Nee, zingt jouw hoofd intuïtief niet een liedje nu? Da, na, na, na, na. Zal ik je een beetje helpen? Could It Be Magic? Van Barry Manilow.
2: Oh.
0: En Barry Manilow heeft het, voordat die beroemde versie van hem kwam, heeft hij het ook nog opgenomen met het bandje Featherbed. Dan klinkt het zo. Oh ja. De disco-uitvoering die je later al zou tegenkomen. Toen

0: zijn versies die je overdag bijna niet kan draaien van Donna Summer, Could It Be Magic. Is er eentje die ook hier in de computer staat als de absolute heigversie van Could It Be Magic. Is wel een fijne. Donna Summer, Peter van Aarskamp heeft erop gestemd. Serge Muller-Kobold ook, Arno van Lieshout ook. En Mark Komin, die wil nog even zeggen dat die van Donna goed is. Maar volgens hem is die versie van Barry Manilow niet een beetje beter. Een stuk beter. Wauw. Had er dan opgestemd, jongen. Hè? Zietzi, is nog wat discussie over IMF, hoe ze dan echt heten.
1: Oh.
0: Wat de afkorting betekent. Dennis van Waaienburg zegt: hey Rob, IMF komt in november overigens naar Nederland. Eat more fruit hoor je ook wel eens. Dat is ook wel een hele nette. En dan is er nog eentje die ik net voorbij zag komen. Dat was Epsom Mad Funkers.
1: Ja, die zie ik ook voorbij komen, ja.
0: Zou dat er dan definitief zijn? Moet je weten dat Sietse tegen me zei: Rob, ik kan niet zoveel terugzeggen. Ik heb het heel druk met het nieuws.
1: Ja.
0: Dus vraag me niet zoveel. Het eerste wat ik doe is meteen duizenden vragen stellen. Sorry, Sietse.
1: Maar niet.
0: 2760. Daar is massaal op gestemd. Daarom staat hij in de top 3000. De Jazzpolitie en Liefdesliedje.

0: De top 3000. Veronica.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hijs de zeilen.
10: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
12: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
16: Hoi.
15: De meeste bezuinigingen die het kabinet eerder aankondigde gaan niet of voorlopig niet door. Dat blijkt uit de Prinsjesdagplannen die RTL Nieuws 2 weken voor het zover is al in handen heeft. Het inkorten van de werkloosheidsuitkering wordt bijvoorbeeld uitgesteld, net als de verhoging van het eigen risico. En er komen maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Het moet onder andere betaald worden met meer belasting voor de hoogste inkomens en duurder kraanwater. Het minderheidskabinet hoopt hiermee genoeg steun te krijgen van de oppositie, maar die zal er nog over willen onderhandelen. Dan de dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen vannacht. Volgens het Parool was de aanleiding een conflict over ruim 800 kilo cocaïne van topcrimineel Bolle Jos. Die is onderschept bij de grens tussen Spanje en Frankrijk. Een beveiliger voor het huis van de man die het transport regelde is het dodelijke slachtoffer. Daarna zijn bij politieacties veel mensen aangehouden. En naar een boerenprotest morgen in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Ze komen uit heel Friesland en daarom denkt de gemeente Leeuwarden dat het extra druk kan worden op de wegen rond de stad. De boeren voeren actie tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Het weer dan, bijna overal droog, vrij veel zon, het is rond 20 graden. Morgen zon, wolken en kans op een bui. Het is nog niet heel druk op de weg, een paar files die opvallen. De A15 Gorkum-Nijmegen voor Knopendel. 10 minuten door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Geldt ook voor de A28 Assen-Zwolle voor Westerbork. Daar is de aanleiding een spoedreparatie. Vertraging nu 7 minuten. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stoelen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
13: Coco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
16: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Starship and We Built This City.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Rob Stenders.
0: Opvolger van Jefferson Airplane werd Jefferson Starship. En daarna werd het Starship. Ik neem aan toch wel. CC, Somebody to Love, White Rabbit. Gaan we wel tegenkomen, maar ik hoop het toch?
3: Dat ga ik nu weer uitzoeken, inderdaad.
0: We Built This City. Remco Tjulker heeft opgestemd. Patricia Verlauw ook. En René Elsinga ook. Daarom staat hij op nummer 2758 in onze top 3000 alle tijden. We Built This City. Judith, die had nog even een berichtje. Even kijken wat het over gaat.
4: Super natuurlijk deze plaat draaien. Die had ik nog aangevraagd bij een rondje van de zaak. Dat vond logisch klinken.
0: Oh ja, de business.
4: Maar die was toen niet uitgekozen. Echt lekker man, deze plaat op de radio. Thanks.
0: Graag gedaan, ook een beetje hazen in de pauze. Het was net voor de pauze, hoorde je Chesto. En een van zijn allerbeste inderdaad, The Business. Jij weet het inmiddels?
3: Ja, Jefferson Airplane met Somebody to Love ga je horen op 1728. En daarna nog met White Rabbit op 372.
0: Een trots op jullie.
2: De top 3000
1: op Radio Veronica. Nummer 2757.

0: 2000.
1: Het hele nummer wil je dat meezingen, hè? Hit me baby one more time. En dat doet ze dan. Oops, I did it again is het excuus. Britney Spears staat op nummer 2757. Ik durf geen filmpjes meer open te maken met Britney Spears erin, waar Britney Spears zelf afzender van is. Jij nog wel ziet?
2: Dat heb ik ook überhaupt nooit gedaan.
1: Nee. Dat is heel verstandig, want dan word je te snel volwassen van als je al die filmpjes bekijkt. Er schijnt ook een documentaire te zijn over Britney Spears. En ze heeft een boek geschreven. Gabrielle, jij bent er al aan begonnen of nog niet?
3: Nee, ik moet er nog aan beginnen.
1: Je hebt hem wel thuis liggen inmiddels?
3: Nee, ook niet. Maar er schijnen wel heftige dingen in te staan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Heeft ze het zelf geschreven?
3: Ja.
1: Zet er ook in.
3: Ja.
1: Oeps, I did it again. 2757 zijn we bij 2756. Daar hebben wij George Ezra staan met de Shotgun. Hij staat in de top 3000 dankzij Carla Evers, Maaike de Wit en Leon Blonahuis. Home.

0: George Ezra en de Shotgun 2756. Schoot even in de lach omdat ik een naam moest uitspreken waarvan ik dacht, hoe zou ik dat eens gaan doen? Maar toen was het al te laat, toen was ik al midden in zijn naam. Hoe zou jij deze noemen? B-L-E-U-A-N-U-S.
1: Ik zou zeggen Bluanus.
0: Bluanus. Goed. Leon Bluanus, deze was dus ook voor jou. Dankzij jou staat hij in de top 3000. Onder andere dankzij jou. Shotgun, Patty Smith, die zegt... ik kwam er laatst achter dat dit nummer niets met pistolen te maken heeft. Ik vond het al zo'n vrolijk nummer. Toch maar weer wat beter naar teksten gaan luisteren. En nog even terug naar Starship. We built this city on rock and roll. Sylvia van Deutenkom zei... nou, kijk eens wat ik aan heb vandaag. Gaan we even goed naar haar kijken. Even studeren. En heeft ze dus een foto meegestuurd. Van een Jefferson Starship shirt. Allemaal mooi, hè? Staat er goed, ja. We gaan naar 2755, de Rolling Stones, and time is on.

0: Ik ben niks verbaasd als hij er wel 10 keer in staat in de top 3000. Tim Finn.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Onder andere met Fraction, Too Much Friction, 27, 54. Er is opgestemd door Lex Spiegelenburg, door Romy Schrijvers en Christa van der Voort. Ik weet niet hoe het met Blauw Anus is, of die er ook opgestemd is. En ik zeg dat hij er 10 of 11 keer in staat. Dat heeft min of meer te maken met een klein stiekem popquizje.
2: Ja.
0: Waar zat hij allemaal in, Tim Finn?
2: Finn Brothers.
0: Ja.
2: Split End.
0: En?
2: Nog eentje.
0: Ja, nog eentje.
2: Ja.
0: Dat is het goede antwoord. Nog eentje. Crowded House.
2: Oh ja.
0: Dat is die ook, Split End. En uiteraard ook Tim Finn, Fraction, Too Much Friction. Frank zegt, hoor je op, sommige nummers kan ik niet loszien van een tv-commercial. There's a Fraction, Too Much Friction werd in de 80's gebruikt voor reclame voor de KRO-gids. Dat was ik zelf een beetje vergeten. Nog even over Time Is On My Side, de Rolling Stones. Freek zegt erover, ik denk altijd aan dit liedje als ik weer eens te laat vertrokken ben voor een afspraak. Als ik dan elke keer aan dit liedje moet denken, dan denk ik alleen maar aan Time Is On My Side, de Rolling Stones. Stefan Turk die zegt, prachtig, tevens van de film Paul in 1988 met een geweldige rol voor Denzel Washington. Ja, nou heb je gezegd dat Shotgun, dat het niet gaat over een pistool, maar waar gaat het dan wel over, wil Joost weten. Nou, dat weet jij, hè?
2: Ja, het schijnt zo te zijn in sommige kringen dat je shotgun roept als je naar de auto loopt met elkaar. En dan klim jij de plek voorin, de passagiersstoel. Met de meeste beenruimte.
0: En dat is shotgun?
2: Ja, shotgun.
0: En is dat bedoeld in dat nummer van George Ezra?
2: Ja.
0: Weet ik ook heus wel. 2753 staat Mark Marson en Return of the Mac.
1: De top

0: Auw, staat trouwens ook wel aan het nummer passen. Mark Morrison en Return of the Mac. Ik lees even voor. Sorry hoor, maar als jullie de luisteraars iets bij willen brengen over een titel, ben dan wat duidelijker en explicieter.
1: De top 3000.
0: Gaan we nog een keer uitleggen, ziet hoe het zit, hè?
2: We krijgen van Vincent Lanjouw binnen dat de term shotgun van heel vroeger komt, toen er nog koetsen door Amerika reden. De koetsier had een bijrijder met dus een geweer als bescherming van de koets. Die zat rechts naast de koetsier. En zo noemen we nu shotgun. Ik wil voorin zitten naast de bestuurder in de auto.
0: Mark, was het zo duidelijk genoeg geworden? Dat we graag wel even van je, want als het nog niet duidelijk genoeg is, proberen we er nog andere woorden voor te verzinnen. Ja. We zijn bezig met de top 3000. De lijst heb je samengesteld. Zometeen een mooie alarmschijf van Level 42. De eerste kennismaking met Level 42 in de hitparade Love Games. Maar voordat we zover zijn, worden we eerst nog even bijgepraat over de stand van de wereld door diezelfde legendarische Siet zelf.
2: Bedankt. Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet het schrappen van bezuinigingen op uitkeringen en het uitstellen van een hoger eigen risico wil betalen. Er komen ook maatregelen om de koopkracht te verbeteren, staat in de uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL Nieuws in handen kreeg. Voorlopig is alleen duidelijk dat de hoogste inkomens meer belasting moeten betalen en kraanwater duurder wordt, maar dat zal niet genoeg zijn.
0: Nou, wordt lappen voor je ziet. Ja. Hoogste inkomens moeten betalen.
2: Ja, en het kraanwater, zeg, ik drink mijn ongeluk de hele dag.
0: Zou je ons ook nog even willen vertellen waar je de files hebt neergezet vandaag?
2: Ja, er zijn een paar files nu die opvallen, zoals de A12 Den Haag-Utrecht voor Woerden 17 minuten. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dan de A15 Rotterdam-Europoort voor Rotterdam-Charloes 20 minuten extra. Door een geschaarde auto met aanhanger is de parallelrijbaan dicht. Je kunt er wel gebruik maken van de linker parallelrijbaan. En de spoedreparatie op de A28 Assen-Zwolle voor Westerbork een vertraging van 6 minuten.
0: Was even een spoedoperatie. Ja.

0: Gabi. Een solootje graag.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
2: En dit is een oude alarmschijf.
0: Applaus.
3: Applaus.
0: Hoog niveau zou ze iets gezegd hebben. Level 42.

0: Veronica Top 3000.
1: Naomi Rijker zegt hoe hij hier gitaar speelt. Marking, ongelooflijk. Intro is fantastisch en dan dat lekkere funky gevoel erbij. De DJ van onze schoolfeesten draaide de hele avond Level 42. Ik werd er knettertje gek van. Ik snapte de realiteit van het nummer pas later en ik geniet er elke keer weer van. Ik heb er ook op gestemd. Net als Michel Lotgering trouwens gedaan heeft en Patrick Kiek ook. Mark die zegt ik vind het helemaal prima. Voor hem moesten we het wat beter en duidelijker uitleggen, maar de volgende keer graag in één keer. Hij heeft er wel een paar leuke emoticons achter gezet. Die doen vermoeden dat hij niet zo streng is als die klinkt. En Tova, personeelsdiensten, zegt nog, het is geen auto, maar een vrachtwagen met metaal. Bij deze, gaat dat nog over shotgun?
2: Nee, dat gaat over het voertuig op de A15.
1: Oh, gaat het daarover, ja. Oké. Iedereen is zo streng vandaag, hè?
2: Ja, maar bedankt, hoor.
1: Toch bedankt ook namens Sietz. Hij wordt heel graag in het openbaar gecorrigeerd. Ja. Love Games. Zullen we eens even de top 3000 feitje doen?
2: Ja, doe eens.
1: Een spelletje eraan koppelen.
2: Oh.
1: Ja, dus even kijken. Even jullie een beetje actief maken. Ja. Nog actiever maken. Hoe vaak staat Level 42 in de top 3000 van Radio Veronica? Het is geen 42 keer, maar hoe vaak staan ze erin? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. En als je het opgezocht hebt en je hebt het goede antwoord, verzinnen we wel iets wat je wint.

0: Eigenlijk geweldig, hè. Als je het album als Rumours achter de rug hebt, daar moet dan toch een keer een opvolger van komen. Dat is het enige vervelende natuurlijk van een album als Rumours. Want wat doe je daarna? Nou, zij besloten eigenlijk iets heel avontuurlijks te doen. Het dubbelalbum Tusk op te nemen en dit als eerste single uit te brengen. Wat je toch best wel een experimentele single zou kunnen noemen. Het werd een hit, Tusk. Marianne zegt, het is mijn favoriete nummer van Fleetwood Mac. Er is op gestemd door Anke ten Haven, Roland van Gerven en Jeannette van Zijl. Het staat op nummer 2751. Leuk dus dat hij in de lijst staat. Dan gaan we naar Justin de Groot. Justin, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Justin, jij hebt gestemd op nummer 2750. Zouden wij van jou een mooie aankondiging mogen horen? En misschien de reden waarom je het nummer zo mooi vindt?
1: Nou, ik... Dus die hoor je zometeen direct natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb gekozen voor Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
0: En waarom?
1: Ja, gewoon. Vooral het intro is waanzinnig. En,
0: ja, ga rustig door.
2: Let's go, girls.
1: Verder is het gewoon, het is gewoon een topnummer.
0: Ja.
1: Als ik, je kan hier niet mis mee gaan, toch? Ik vind eigenlijk dat het te hoog staat. Te laat, wat is het?
0: Als je het heel goed vindt, dan vind je dat het te laag staat.
1: Ja. Ja.
0: Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain op nummer 2750. En maak je geen zorgen, Justin, en alle fans van Shania. Ik draai hem gewoon opnieuw, hoor. Kom maar mij zien.
2: Let's go, girls.

0: type zit?
1: Het nieuws van 3 uur.
0: Razorlight, America, 2749.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De top 3000 op Radio Veronica.
2: Naar de top 3000.
0: We hadden nog even een quizje staan, hè, per ongeluk.
1: Ja.
0: Ja, level 42 draaide ik. Ik vroeg me eigenlijk af hoe vaak level 42 in onze top 3000 staat. Dus even kijken of we een paar mensen gevonden hebben die dat hebben opgezocht. Hallo, met wie heb ik het genoegen?
4: Hallo, ik ben Bart de Ruiter.
0: Hey, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Heb je het geteld of gok je het echt?
4: Ik heb echt gegokt. Ik heb de hele lijst nog niet bekeken, zeg maar.
0: Ja.
4: Ja, dus ik heb echt puur gegokt.
0: Ja. Nou ja, hoeveel denk je?
4: Ja, 6 keer, denk ik. Heb ik gegokt.
0: Oké, we gaan even tellen. Hot Water, 1, It's Over, 2, Lessons in Love, 3, 4, Love Games, 5, Running in the Family en 6, Something About You. Ik weet het niet, maar als ik jou was, zou ik nog even een staatslot of zoiets kopen. Want dat gokken, dat gaan we lekker, want het is goed.
5: The winner takes it all.
0: The winner takes it all. Wij hebben hier bijvoorbeeld liggen mooie Veronica-tas, die kunnen we aan je geven. De Gerard Ekdom kurkentrekker, een Stenders popje, hoef je maar 2 keer per dag iets aardigs tegen te zeggen. En dan is hij dik tevreden. En Siets geeft ook iets uit zijn persoonlijke collectie, Siets.
1: Nee, ik heb geen persoonlijke collectie.
0: En Gabriella geeft ook iets uit haar persoonlijke collectie.
6: Ja, ik ga iets leuks uitzoeken. Ja.
0: Je krijgt iets leuks, dankjewel. En blijf vooral gokken, durf ik tegen jou wel te zeggen.
4: Ja, het gaat helemaal goed komen.
0: Fijne middag.
4: Hetzelfde.
0: Hoi. We gaan naar nummer 2748, daar staat Squiddy Polity.

0: heerlijk. De politieke geschriften van Scredibility Absolute op nummer 2748. De lijst dendert zometeen door met Wout en Frank. Veel plezier.
1: De top 3000. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Veronica. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
10: I believe in justice.
9: Als het systeem corrupt is,
10: case after case unsolved,
9: moet je de regels overtreden.
11: I knock some fucking heads around and I crack the case.
9: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!
21: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 3 uur.
10: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
11: Goedemiddag. Met allerlei plannen hoopt het kabinet oppositiepartijen over te halen de begroting te steunen. In de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag worden bijvoorbeeld bezuinigingen op uitkeringen uitgesteld of geschrapt. Een voorwaarde van pro om de financiële plannen te kunnen steunen. Voor rechtse partijen verlengt het kabinet de lagere accijns op brandstoffen. 50PLUS wilde extra geld voor de vaccinatie tegen gordelroos en daar komt het kabinet ook mee. Of het allemaal genoeg is om zonder al te veel debat een meerderheid te krijgen voor de begroting is nog maar de vraag. De vakbonden zijn nog niet tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten. Daarom gaan ze door met de geplande acties en stakingen. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman wordt met de aanpassingen van het kabinet duidelijk dat actievoeren zin heeft. Na de grote klopjacht op verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen, die is nog niet voorbij. Er worden nog steeds mensen in de buurt aangehouden, melden regionale media. Ook op de snelwegen A73 en A76 zijn verdachten opgepakt. Hoeveel er nu vastzit is niet duidelijk. Tientallen gewapende mensen werden vannacht in Overasselt gezien. Ze waren op zoek naar iemand die samenwerkte met drugscrimineel Bolle Jos, meldde het Parool en de Telegraaf. En Noorwegen heeft een nieuwe koning. 4 dagen na de dood van koning Harald heeft zijn zoon Haakon de eed afgelegd in het Noorse parlement. Hij verklaart zich met zijn vrouw koningin Mette Marit volledig in te zullen zetten voor Noorwegen. Het weer dan, hooguit nog een enkele bui in Limburg. Verder is het droog met vrij veel zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen zon en wolken, soms een bui en 21 graden. Dan de files, een paar die nu opvallen. De A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Oud-Dijk kom je in 10 minuten vanwege een grenscontrole. Dan de A15 Rotterdam-Europoort. Voor Rotterdam-Charloos een half uur door een gekantelde vrachtwagen. De parallelrijbaan is daar dicht. Tot slot de A20 Gouden Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een vertraging van 7 minuten.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: 2747 Wax and Building a Bridge to Your Heart. Met onder andere de groeten van Jan Hiemstra.
1: Hey, hier is Jan Hiemstra buiten de post. Wax is een plaat wat je niet zo vaak meer hoort op de radio. Heel af en toe komt hij nog eens even voorbij. Dus ik zou zeggen, het brengt toch wel weer wat herinneringen terug uit vroeger. En, ja, geniet ervan.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Zeker. De mooie van de lijst is alle kanten gaat hij op. Natuurlijk staat Jan Smit hier ook in. Dit was toch ook die. Dit was ook van zijn Real Life Soap, de titelsong.
4: Dat was fantastisch ook, okay. Die Real Life Soap van Jan Smit. Die altijd achter in de auto van zijn manager Jaap Buijs lag te slapen. Jaap Buijs die reed hem overal naartoe. Hij begon op een gegeven moment een beetje populair te worden in Duitsland natuurlijk. En dit was de tune altijd, ja, van die Real Life Soap van Jan Smit.
3: Mooi, mooi, mooi. Nou, we hebben allemaal wel eens in een kroeg gestaan om dit mee te zingen. Dus het is niet zo heel raar dat het in de Radio Veronica Top 3000 staat. Jan Smit en Als de Morgen is gekomen, 2746. En daarvoor...
4: Daarvoor hadden we Building a Bridge to Your Heart, Wax. Staat op 2747. Opgestemd door onder andere Aaron Gaal, die moeten we ervoor bedanken. Arthur Bark, Herke Beukens en Jan Hiemstra zijn zomaar een paar van die mensen die hier, ja, gestemd hebben.
3: Van Jantje Hiemstra hadden we een prachtige audio-appje, zoals
4: Jan,
3: dat heet.
4: Topper.
3: Mensen, gisteren pas begonnen om 8 uur 's ochtends draaide Gerard Ekdom nummer 3000. Dus we hebben toch wel even te gaan. Plekje verder op 2745 Guitar Man. Nee, geen Elvis, maar wel Brad.
0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: De top 3000.
0: Bij Radio Veronica.

0: De statistieken in zaken de zojuist gedraaide platen. Even kijken. We hadden Tom Cochrane en Live as a Highway 2744 en daarvoor Brad en dat prachtige Guitar Man op 2745.
1: Het gaat om die Tom Cochrane, Live as a Highway. De man heeft inmiddels zelf ook een eigen snelweg. 322 kilometer lang is hij. In 2016 werd hij geopend. De Tom Cochrane, Live as a Highway. Ter ere van de zanger die in de buurt van die snelweg woont ook. Nou, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Peggy Dorst, Marcel Aarts en Harry van Leeuwen zijn onder andere verantwoordelijk voor het erin stemmen van Tom Cochrane, Live as a Highway. Ja, 2744.
0: Je eigen snelweg. Ziet, dat is toch te gek?
2: Ja, waanzinnig.
0: Dat is toch, zou je ook een Siet-snelweg willen hebben?
2: De A-Siet. Ja,
1: de A-Siet. Ja. Hey, de A1 Water van de Goes, toch? Mooi.
0: Heerlijk.
1: Oh, mooi.
0: Even kijken, we gaan naar 2743. Daar staat Madonna met Borderline. En dat is een plaat uit 1984. En ja, wat muziek doet is natuurlijk dat het herinneringen oplevert. Marco, bijzonder goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Kijk, en ik denk dat we een klein beetje van dezelfde generatie zijn. In de zin dat, kun je een beetje uitleggen welke herinnering jij hebt aan Borderline van Madonna?
3: Ja, dat waren de discotheken waar we heen gingen. Noordwijk, Club 68, Kopenmolen, Nieuw-Vennep. Ja. De schoolfeestjes, ja. Ja, daar kwam Madonna altijd in voor. Ja.
1: Was jij echt zo'n party animal? Was jij meer het muurbloempje? Stond jij een beetje mee te tikken aan de rand van de dansvloer?
3: Nee, ik stond er meer op.
1: Echt, ja?
0: Nee, oh, heel goed. Ja, nou, ja. Wat het grappige is van die oude bar dancings en discotheken is, die heb je niet meer zo heel veel. En dat is best heel jammer, omdat, nou ja, goed, jij noemt er een paar, Marco, maar iedereen heeft wel zijn eigen bar dancings waar die vroeger heel veel kwam. Weet je, ik ging bijvoorbeeld altijd in de buurt van Alkmaar naar Palermo en naar de club en naar de Bergen Meermin. Maar als je uit Leeuwarden komt, of weet ik het waar, dan heb je weer ander. Iedereen heeft wel zijn eigen plekje.
1: Of Party Saloon.
0: Ja,
1: ook hele grote. Ja.
0: En welke waren die van jou nou, Marco? Wat zei je nou? Want die herkennen dan heel veel mensen wel weer.
3: Ja, Club 68, Noordwijk.
0: Ja.
3: De Kopenmolen in Nieuw-Vennep.
0: Ja. En die bestaan niet meer, denk ik, hè?
3: Nee, is allemaal weg.
0: Zonde is dat.
1: Je hebt wel nog steeds het zeepaardje, toch, in Noordwijk? Die bestaat volgens mij ook echt al 800 jaar of zo.
3: Ja, het zeepaardje bestond toen ook al. Kwamen wij niet zo vaak. We gaan meestal op de heuvel.
0: Ja, vind Marco niks. Zeepaardje vond hij niks, dat is duidelijk. Marco, luister.
3: Nee, geen zeepaardje voor mij.
0: Dankjewel voor het stemmen op Madonna en Borderline. Met liefde gaan we die draaien. En je was niet de enige stemmer. Want wat ik al zei, hij is op 2743 terechtgekomen. Geniet ervan en ga lekker terug in de tijd, hè.
3: Gaan

0: en het prachtige Borderline, wat helemaal aan het begin van haar carrière best een bijzonder liedje was. Want dat was natuurlijk best een pittig onderwerp van het normaal kauwgomkauwende meisje in gescheurde panties. Maar ze scoort in de Radio Veronica Top 3000 op 2743.
1: Zometeen ziet Roskam met het nieuws. Ziet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Oppositieleider niet blij met Prinsjesdagplannen. En ANWB had het drukker met medische hulp.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
7: I am Iron Man.
6: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Weerbericht.
3: Hooguit nog een enkele bui in Limburg. Verder is het droog, er is behoorlijk wat zon. 19 tot 22 graden. Morgen zon, wolkjes, soms weer een buitje en dan is het 21 graden. Ja, yeah, het valt allemaal best mee. 4:02. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Sietz, goedemiddag.
4: Goedemiddag. 2 weken voor Prinsjesdag zijn de plannen al uitgelekt via RTO Nieuws.
5: Dat is 12 uur goed gegaan. Hè, 12 uur op straat.
4: Het is tot gisteren nog hard over onderhandeld binnen de coalitie. De uitkomst is nu een begroting waarmee het kabinet hoopt genoeg steun bij de oppositie te krijgen. Toch is oppositieleider Klaver van Pro totaal niet onder de indruk. Hij vindt het schrappen of uitstellen van bezuinigingen op uitkeringen niet genoeg. Tegen de man die het grootste drugslab ooit in Spanje runde eist justitie 8 jaar cel en een boete van 100.000 euro. Het is een Nederlander waar het om gaat. Het ecstasy-lab werd in deze zomer ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust. De Nederlander is daarna aan ons land uitgeleverd. En de ANWB had het deze zomer drukker met mensen die vanuit het buitenland om medische hulp vroegen. Er waren 15% meer aanvragen dan vorig jaar. Vooral reizigers met buikklachten, infecties of oorontstekingen belde de ANWB. Ook de alarmcentrale van Eurocross werd meer gebeld.
3: Dankjewel. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 26 meldingen. Totale lengte van 86 kilometer. Dit zijn de 4 vertragingen die meest opvallen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Daar 14 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. Is daar de rechterrijstrook dicht. De A15 dan Rotterdam Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en Rotterdam Charloes. 30 minuten vertraging door gekantelde vrachtwagen daar. Parallelbaan is dicht. De A20 Gouda Hoek van Holland. Dat is een mooie weg. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven. Daar heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Rijnsweerd. 11 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
5: Heerlijk. Je nam me helemaal mee.
3: Ja, nee.
6: Wout en Frank.
3: Dit is de Veronica Top 3000. Dit is Veronica. We zijn bij nummer 2742. En eens even kijken. Ja hoor, dat klopt. Daar staat deze. Dit is Shawn Mendes.

0: Top 3000.
1: 2742, There's Nothing Holding Me Back, is van Shawn Mendes uit 2017. En om nog meer getallen erin te gooien, staat in de Radio Veronica Top 3000.
2: Iemand die gestemd heeft op die Radio Veronica Top 3000 is Pieter Kanters. Die hebben we nu aan de lijn. Komt uit Bergen. Pieter, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag, heren.
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zag dat er een hoop mensen op gestemd hadden met de meest uiteenlopende redenen. Onder andere jij dus. Welke plaat gaat het om?
4: Het gaat om Stardust, Music Sounds Better With You.
2: En waarom die?
4: Ja, dat is een van de beste danceplaten ooit gemaakt. En ja, je kunt hem gewoon blijven luisteren. Ja. Die gaat nooit vervelen.
1: Nee, oké. En is dat de reden dat het een van de beste danceplaten ooit gemaakt is? Of zit er nog iets anders ook in?
4: Ja, er zit een leuk sampletje in natuurlijk van Chaka Khan. Maar toen der tijd, toen was ik nog een kleine jongen, kwam hij zo ontzettend vaak voorbij op TMF en MTV. Trip Down Memory Lane. En die is altijd blijven hangen.
1: Het grappige is inderdaad wel dat de Music Sounds Better With You van Stardust gaat nooit vervelen. We gaan hem rap draaien, want hij staat onder andere dankzij jou in de lijst.

0: stel hem samen. De top 3000. Radio
1: Veronica. Nummer 2740.

0: Happy Together komt uit de jaren 60, 1967. En staat in de Radio Veronica Top 3000 op 2740.
1: Gaan we een plekje verder. Dan krijg je 2739. En daar staat Nene Cherry.
2: Take a look. Mijn waardek.

0: zijn verschillende versies van dit nummer. Maar dit is de versie die ooit als single is uitgebracht en die ook op dat debuutalbum van Coldplay staat. Debuutalbum Parachutes, daarop staat Don't Panic Coldplay op 2738.
1: Ze zijn natuurlijk hofleverancier van de lijst. 24 noteringen hebben ze in onze Radio Veronica Top 3000. Katelijne moeten we bedanken, Patrice, Richard Oostendorp, Sander Wormsbekker. Ze zijn zomaar een van de velen die gestemd hebben op deze plaat van Coldplay. Op 2737. Even lekker terug naar die zomerse sferen. DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince.
2: Drums, please!

0: Want hij is toevallig vandaag klaar. De officiële herfst is, de meteorologische herfst is vandaag begonnen.
1: Nee, ja, dat meen je niet. Hè? Dat is natuurlijk de brrrr ook weer in de maand, hè?
0: Brrr,
1: september.
0: Hoe dan ook, Summertime van Jazzy Jeff en The Fresh Prince staat uiteraard wel in de Radio Veronica. Top 3000, welk nummer ook alweer, Frank?
1: Hij staat op de prachtige positie van nummer 2737. Will Smith zong het in met een kater. Zijn stem was versleten na een avondje uit. Daarom dan niet het nummer op in een lagere toon dan normaal. Nou, dat moet je aanspreken, Wout. Want als jouw stem een beetje versleten is, dan ben je natuurlijk ook nog wel eens te horen op de radio.
0: Zeker, maar vandaag
1: in,
0: niet.
1: Een dramatische variant.
0: Ja, dat kunnen we afronden. Mensen, er is meer in deze Radio Veronica Top 3000. En de grap is, dat komt er zo aan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
0: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
17: Hé, hey, wat doe jij nou?
16: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Loco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: En daar is Sins Roskam. Goedemiddag. Het minderheidskabinet kan zich opmaken voor stevige debatten met de oppositie over de financiële plannen. Die zijn vandaag al uitgelekt en worden over 2 weken met Prinsjesdag officieel gepresenteerd. Door veel bezuinigingen op uitkeringen uit te stellen of te schrappen, net als de verhoging van het eigen risico, wordt toenadering tot de grootste oppositiepartij Pro gezocht. Partijleider Klaver zegt anders totaal niet onder de indruk te zijn en denkt dat de allerrijksten zullen profiteren. De hele dag is de politie al druk na een dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen. Veel mensen zijn aangehouden nadat een gewapende groep een bekende uit de drugswereld kwam opzoeken. Volgens verschillende media is er een conflict over een onderschepte partij drugs van topcrimineel Bolle Jos. Er werd een beveiliger voor het huis van iemand die het transport regelde gedood. 2 agenten raakten gewond. Ook in hoger beroep eist justitie levenslang voor de dubbele moord in het Drentse Wijteveen 2,5 jaar geleden. Na een ruzie over de verkoop van een huis doodde Richard K. daar 2 mensen. Volgens justitie waren die moorden keel en moedwillig. Richard K. kreeg eerder van de rechter al levenslang, maar is het daar niet mee eens. En na een boerenprotest morgen in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Ze komen uit heel Friesland en daarom denkt de gemeente Leeuwarden dat het extra druk kan worden op de wegen rond de stad. De boeren voeren actie tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Het weer dan veel zon en wat wolken bij 19 tot 22 graden. Vanavond blijft het droog. Morgen zon, wolken en buien bij 21 graden. Het wordt langzaam drukker op de weg. Eerst de dagelijkse files en een paar bijzonderheden. Van de in totaal 50 meldingen, meer dan 200 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A4 Amsterdam-Den Haag voor Burgerveen bijna 10 minuten door een pechgeval. Ongeluk gebeurt op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 10 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam-Europoort. Daar is het al langer bal op de weg voor Rotterdam-Charloos 3 kwartier extra. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelrijbaan dicht. A20 Hoeveland-Gouda voor Rotterdam-Delfshaven 1 kwartier extra. En op de A27 Almere-Gorkum voor Lunette 10 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg daar weer helemaal vrij.
5: Dit was gewoon heel goed. Dankjewel.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, 2,5 prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sporthelden die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
16: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
15: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
17: Ik hou er niet meer bij.
18: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
13: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
19: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
13: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
19: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: We zijn bij 2736 Rockwell. Somebody's Watching Me, onder andere met de groeten van Marco.
1: Ik ben Marco en ik heb gestemd op Somebody's Watching Me van Rockwell. Dit is voor mij nou echt de Halloween plaat. Ik heb deze plaat gestemd puur omdat ik zelf niet meer wist wat ik moest stemmen. Dus ter inspiratie heb ik het toevallig gevonden tijdens het stemmen. En hierbij dus Rockwell met Somebody's Watching Me.
2: Nummer 2736.

0: leer je toch wat. Want ik wist dat niet, maar we zien het heel veel terug in de motivaties. Dit wordt een beetje gezien als het Halloween anthem. Daar hadden we ook al een audio-appje van Marco Stets over. Rond Halloween heel veel streaming records. En het heeft een beetje te maken met het feit dat deze plaat enigszins duister is en daarom wordt gekoppeld aan Halloween.
1: Zeg ik het zo goed?
2: Ja, de spooky vibe in deze plaat.
1: Spooky vibe.
2: Somebody's Watching Me, Rockwell, staat op 2736 in de Radio Veronica Top 3000. Daar luister je naar.
0: Renate, sorry. Ik word er helemaal emotioneel van.
2: Nou, misschien krijg je eindelijk een keer de baard in de keel. Hey Renate uit Hengelo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Geweldig mooi
3: Hallo.
0: Nummer. En waarom is hetgene wat we nu gaan draaien een geweldig mooi nummer?
3: Het heeft eigenlijk alles. Ik krijg er kippenvel van en je kan er lekker mee bleren, zeg maar. Hm. Dus ja, geweldig.
0: Mee bleren, je krijgt er kippenvel van en dan is een plaat voor jou compleet. Oké.
3: Ja,
0: en
3: klopt.
0: Aan jou de eer, over welke plaat gaat dit?
3: Het gaat om een nummer van Grant Funk.
0: En dat heet Some Kind of Wonderful. Zitten we op één lijn?
3: Ja.

0: Roger Sanchez en Another Chance. Nummer 2734 in de Radio Veronica Top 3000... waar we gisterochtend om 8 uur mee zijn begonnen. We zijn dus echt nog in de onderste regionen. En we gaan een plekje verder.
1: Met Jacqueline Koorn die daarop gestemd heeft. Jacqueline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hi.
1: Over welke plaat gaat het?
2: Brian Adams en Tina Turner.
0: Wij zijn een beetje jaloers op jou.
2: Waarom?
0: Nou, omdat volgens mij, als we teruggaan naar 23 juni 1990... dan was dat een bijzondere dag en was jij op de plek waar je moest zijn volgens mij op die dag.
2: Ja, klopt.
0: Waar was je?
2: Ik zat in de Kuip bij het concert van Tina Turner.
0: Ah, daar was er bij.
3: Gaaf, ja.
0: En dat is een vrij, dat was een goed, een legendarisch concert was dat, hè?
2: Ja, dat was een waanzinnig concert. Ja, echt waar.
0: Met wie was je daar?
2: Met een vriendin.
0: En is dat een vriendin waar je nog steeds contact mee hebt?
2: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat is jammer. Want anders dan zou je nog eens een keer naar elkaar kunnen appen van... hey, je wil de radio net herinnering ophalen. Maar goed, het was een mooie concert. Ja. En dat was een van de redenen dat je op deze van Brian Adams en Tina Turner hebt gestemd. It's Only Love. We gaan hem draaien. Geniet van de rest van de Top 3000.
2: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Jullie
2: succes.
0: Dankjewel.
2: Oké, doei.
0: En even voor de duidelijkheid, hij staat dus op 2733.

0: Andy en Monica, The Boy Is Mine, staat op 2732 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Correcto Mundo, gaan we zo'n plekje verder. Tom Petty en I Won't Back Down is de allereerste die je zo hoort.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Veronica Weerbericht.
6: Er was aardig wat zon vandaag. Temperatuur 19 tot 22 graden. En vanavond blijft het droog. Hoera, hoera. Morgen zon en wolken, soms een klein buitje. En dan wordt het zo'n 21 graden. Het is inmiddels 5:01. En daar is dan Sietse Roskam met de nieuws. Sietse, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Na de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt bij Nijmegen... roept de politie mensen daar en in de omgeving op... om zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt nog steeds gezocht naar verdachten uit een grote groep gewapende mensen... die volgens verschillende media op zoek was naar een bekende uit de drugswereld. Met hogere belastingen voor de allerrijksten en duurder kraanwater... wil het kabinet een deel van de geschrapte bezuinigingen betalen. Dat blijkt uit de gelekte Prinsjesdagplannen. Toch is het niet goed genoeg. Daarom wil het kabinet van de oppositie en vakbonden weten... waar die het geld vandaan willen halen... zodat de uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten... hetzelfde kunnen blijven. En Friesland kan de honderden boeren die morgen willen demonstreren... bij het provinciehuis in Leeuwarden niet helpen bij hun boosheid... over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de Friese commissaris van de Koning gaat de minister in Den Haag daarover... en kunnen ze in Friesland de boeren alleen koffie en koeken bieden.
8: Kijk eens aan. Thank you.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 82 meldingen op dit moment. 363 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Een 45 minuten aan vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Sjaarloos. Daar 40 minuten door een gekantelde vrachtwagen. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Daar een kwartier vertraging vanwege een kapotte auto. Zijn daar 2 rijstroken dicht. De A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart. Daar 22 minuten door een ongeluk. De A50 Eindhoven-Os tussen Meppel en Sint-Oederode. Daar 26, nee dat klopt niet. A50 Eindhoven-Os tussen Eckersrijd en Sint-Oederode. 29 minuten door een ongeluk daar. Wil je een compleet overzicht met alle files en alle flitsers... dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
6: Kijk, maar je corrigeert jezelf. Daar
9: en zo ben ik.
6: En zo ben je gewoon, joh.
5: Wout en Frank.
6: We zijn bij 2731.

0: Time Yours staat op 2730. We moeten een hoop mensen voor bedanken. Onder andere Annemiek van den Berg, Marije Vulsteken, Raymond den Hartog. Een van de velen die gestemd hebben op deze plaat van Jason Mraz.
1: Verder terug in de tijd, daar in 1986. En daar vinden wij Cock Robin.

0: and Years, King, staat op 2728. Gewoon een nummer dat je graag harder zet als je alleen in de auto zit. Al dus Jos Rabelink heeft opgestemd. Net als Rijtse Lievers, Dennis Bergman en Eddie Lenders zijn een van de vele stemmers op deze plaat.
1: Er zijn weinig Nederlandse bands die kunnen zeggen dat ze een nummer hebben uitgebracht dat uiteindelijk gecoverd is door een internationale band. Golden Earring kan dat zeggen. Iron Maiden is ooit aan de haal gegaan met de plaat van de Golden Earring. Dit is voor de duidelijkheid Iron Maiden, maar dat hoor je wel, hè? Nou, dan gaan we terug in de tijd. En dan gaan we naar 1975. En dan wordt hij uitgebracht door Golden Earring. En ja, er zijn heel veel mooie motivaties, prachtige verhalen. Maar er is voldoende opgestemd om terecht te krijgen op nummer 2727. Nogmaals, Golden Earring en Ce Soir.

0: opgelopen. Lita Adams staat op 2726. Onder andere Leanne Vromans, Jasmijn Groen en Monique Helleman, die hebben gestemd op deze plaat van Lita Adams.
1: Okay. Even kijken, jij zegt 27, 26?
0: Dat is correct, Wout, dat heb ik gezegd, ja, zojuist.
1: Zal ik een cryptische omschrijving geven voor 27, 25?
0: Dat zou ik heel fijn vinden.
1: Nou, eigenlijk is dat alles wat ik zou willen doen. Die hoor je zo meteen als eerste.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5:00.
14: En dat nieuws dat krijg je van Siet Roskam.
15: Goedemiddag. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt bij Nijmegen kan het in de omgeving nog steeds gevaarlijk zijn. Daarom roept de politie op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt nog steeds gezocht naar verdachten en wapens. Volgens het parool ging een grote groep gewapende mensen verhaal halen bij iemand die een onderschept cocaïnetransport regelde. Daarbij werd een beveiliger gedood en raakten 2 agenten gewond. Oppositiepartijen zijn niet enthousiast over de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Het kabinet schrapt sommige bezuinigingen, maar pro-leider Jesse Klaver vindt het niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eerdmans van Ja 21 is er niet blij mee. Hij ziet maar weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet heeft besproken. In de begroting wordt geld vrijgemaakt om de koopkracht te verbeteren. De hoge inkomens moeten meer belasting betalen. Ook in het nieuws vandaag. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het Drentse Wijteveen 2 mensen vermoordde. Na lange ruzie over de verkoop van een huis doodde Richard K. een stel. Daar kreeg hij van de rechter ook al levenslang van. En bij de ANWB zijn deze zomer meer aanvragen voor medische hulp uit het buitenland binnengekomen dan vorig jaar. Het gaat om zo'n 15%. De meeste vakantievierders klaagden over buikklachten, infecties en oorontstekingen. De ANWB denkt dat het misschien door de hit komt dat er meer hulpvragen waren. Het weer dan nu veel zon. 19 tot 22 graden is het. Het blijft vanavond droog. Morgen wordt het wat wisselvalliger met zon, wolken en buien. Het wordt dan rond de 21 graden. De avondspits is in volle gang. Meeste vertragingen in het westen van het land. Het zijn er zo'n 90 in totaal, meer dan 400 kilometer. Deze vallen nu het meest op. De A12 Utrecht-Den Haag voor Nieuwebrug. 17 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Voor Sliedrecht-West bijna een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 20 minuten door een pechgeval. Twee rijstroken op de parallelbaan afgesloten. A50 Eindhoven-Os voor Sint-Oederode, 37 minuten door een ongeluk. En tot slot een pechgeval op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen een vertraging van een half uur.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

Nummer 2725.

0: Zal ik een klein mysterie oplossen?
1: Nou, ik zou het leuk vinden.
0: Aan het begin van het liedje, wat je luistert, het begin van deze plaat, daar hoor je iemand hoesten. Let op. Komt er zo aan.
1: Ja. Hoor je? Ja, dus het is duidelijk iemand die hoest.
0: Het grappige is, dit is de zanger van Jet. En toen dachten ze later, ja, we kunnen het er wel uithalen. Maar ze hebben erin laten zitten, gewoon een gekkigheidje.
2: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
3: DJ
2: Wout en Frank.
1: Het zijn malle jongens ook, hoor.
0: Het is echt gek, jongens. Is vaker gebeurd. Je hebt ook een plaat van de Police. Ik ben even kwijt welke dat ook weer was. Dan hoor je Sting Roxanne, hoor je Sting lachen. En dan zeggen ze achteraf, dat was zo'n gekke avond. Laat het erin zitten.
1: Ja, maar je hebt over die platen waar dan nog het gekraak van een stoel in zit.
0: Ja.
1: Denk je, joh, knip het er even uit.
0: Piano's die inderdaad, dat gebeurt allemaal. Ja, nou goed. Jet and Are You Gonna Be My Girl is 27-24. Hey, hebben wij die gasten niet gezien de afgelopen editie van de top van de Zwarte Cross?
1: Zeker, zij stonden op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. En daar ging iedereen volledig los op deze plaat. Are You Gonna Be My Girl? Inmiddels zijn we al wel flink wat jaren verder. Plaatje komt natuurlijk uit 2003. Maar nog steeds op zo'n terrein.
0: Ja, lekker, hè?
1: Allemaal los, ja.
0: En de Four Shower Crawl.
1: Zijn we al wel flink wat jaren verder. Plaatje komt natuurlijk uit 2003. Maar nog steeds op zo'n terrein.
0: Ja, lekker, hè?
1: Allemaal los, ja.
0: En de Four

0: Dit zijn by far wel de twee, nou laat ik zeggen, twee van de meest bijzondere mooie stemmen bij elkaar. Die van Michael McDonald en James Ingram. James Ingram is al een tijdje niet meer onder ons. Michael McDonald gelukkig wel, doet het ook nog steeds. En samen zongen zij Yamo Be There. En die staat in de Radio Veronica Top 3000 op 2723.
1: We hebben iemand aan de lijn die ongelooflijk uitgerust klinkt. Dat heeft namelijk alles mee te maken omdat deze persoon lekker op vakantie is. Dat is Franca. Franca, een hele goede middag.
2: Goedemiddag alle twee.
1: Hoe gaat het op vakantie? Is het leuk?
2: Nou, vandaag was ik de kamer aan het sausen. En voor de rest gaan we nog wel kijken wat we gaan doen.
1: Oh, je bent gewoon lekker thuis.
2: Ja, nu wel. En misschien gaan we nog weg, maar dat zien we wel.
1: Heerlijk. Maar dit is even lekker wat klusjes in en rond het huis. Is toch super fijn om te doen.
2: Ja.
1: Ja, lekker een beetje sausen.
0: Hey, en Franca, volgens mij het liedje wat wij gaan draaien, daar heb je toch ook vakantieherinneringen aan? Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. Dat, eigenlijk, ik was 6 jaar. Mm-hmm. En wij gingen met de Ford Towners van mijn ouders gingen we naar Italië.

0: En ja, goed, dit liedje is totaal niet Italiaans.
1: Nee.
0: Het is Frans. Ja. Maar het gaat wel over Italië.
1: Ja, ja, ja.
0: En weet je, als ik het nu hoor...
1: Ja.
0: Dan, ja, ik hoef het maar te horen. En ik zit weer op de achterbank van de Four Towners. Ja. En ja, het is echt mijn vakantieliedje.
1: Oh, wat heerlijk. Ja. En het gaat voor de duidelijkheid over Julie en Claire. En ik denk dat heel veel mensen hetzelfde gevoel hebben als jij. En gelukkig staat hij op 2722.

0: Ik moet bij deze geluiden altijd een beetje denken aan de eerste computers. Dat je dan zeg maar, de computer op de telefoonkabel moest aansluiten.
1: Ja, verbinding te maken met internet. Je 56k modem.
0: Ja, inderdaad. Ja, wel, ja. Streepje voor streepje kwam dan de internetsite.
1: Nou ja, ik weet nog dat was dat je dan de eerste licht erotische afbeeldingen wilde bekijken op internet. En dan ging dat natuurlijk pixel voor pixel laden dat op zo'n 56k modem. En dan dacht je eerst van, oh, dat is een knappe vrouw. En dan, oh, dan ging die verder laden. En dan was je 10 seconden was je verder. Ja. En dan bleek die mevrouw ineens een ander geslachtsdeel te hebben. Waar je eigenlijk op gehoopt had. Dat was vieze plaatjes kijken in de jaren 90.
0: Nou goed. ik zag dit verhaal ook niet aankomen. Ziet, sorry. Maar dat allemaal naar aanleiding van Adamski en Seal en Killer. En die staan met z'n tweeën in de Radio Veronica Top 3000 op 2721. Wat zit er zo in je nieuws, Sietz?
2: Tientallen aanhoudingen na geweld over Asselt. En oppositie nog niet overtuigd van kabinetsplannen.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig hè.
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
9: Aan tafel!
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Veronica Weerbericht.
5: Morgen wordt een wisselvallige dag. De zon schijnt af en toe, er zijn een paar wolken. Er is hier en daar een buitje, temperatuur zo'n 21 graden. Je zou het kunnen vergelijken met het weer van vandaag. 6:03. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Dag Sietz, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Na de schietpartij in Overasselt bij Nijmegen vannacht door een gewapende groep zijn inmiddels 34 mensen aangehouden. De politie maakte net bekend dat ze uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije komen. Voor de deur van een bekende uit de drugswereld werd een beveiliger gedood. Even later raakten twee agenten gewond. Na het uitlekken van de kabinetsplannen voor Prinsjesdag staan de oppositiepartijen nog niet te springen om ze aan een meerderheid te helpen. Met meer belasting voor de hoogste inkomens en duurder kraanwater wil het kabinet de koopkracht verbeteren en bezuinigingen op uitkeringen uitstellen. De oppositie ziet wel wat terug van de voorstellen die ze afgelopen weken deden, maar ze vinden het niet genoeg. En de Franse wielrenner Bastien Tronchon heeft de 10e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Na een heuvelrit won hij de sprint in een uitgedund peloton. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement.
5: Kijk eens aan, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 129 meldingen op dit moment. Totale lengte van 537 kilometer. Het is heel druk op de weg. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, 22 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen, daar 13 minuutjes. Heel veel vertraging op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost. Daar 51 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A16 dan Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Daar 58 minuten vanwege een kapotte auto.
7: Oh.
5: Twee rijstroken zijn daar dicht. De A50 Eindhoven-Oss tussen Eckersweijer en Sint-Oederode. Daar 12 minuten door een ongeluk. En de A76 dat is Aken-Geleen tussen Kundenberg en Spouwbeek. Daar 23 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
7: Ja. Alright, nou,
5: ik heb een filecursus gehad om de files even iets persoonlijker te brengen.
7: Oké, maar er komen nog meer lessen, toch? Dit is de Radio Veronica Top 3000.
4: Wout en Frank.
7: En het is tijd voor You and Me van Spargo.
4: Dit is Veronica. Nummer 2720.

0: Duran Duran en Girls on Film. 2719 in de Radio Veronica Top 3000. Ja, Frankie, dan gaan we naar een mooie toe.
1: Zeker, een man die wij toch echt wel gesteund hebben in de periode dat dit liedje uitkwam. Het werd ook binnen no time een gigantische hit. En dat blijkt alleen maar, omdat namelijk de plaat ook een positie heeft in de Radio Veronica Top 3000. Onlangs vertelde deze man hoe hij doorkreeg dat Major Lazer... Major Lazer is echt een grote DJ, hè? Zegt, ja. Die staan echt overal op te
2: treden. Hij is de shit, broer.
1: Hij is de shit. Zij stonden te draaien op het Lowlands Festival... en zij draaide de man waar wij het nu over hebben met zijn zomerhit. Dat klonk toen zo, moet je luisteren.
2: Met
1: ja, dus voor de duidelijkheid is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Hij vertelde bij ons in het programma hoe hij erachter kwam dat deze plaat gedraaid werd op Lowlands.
3: Ik was op die avond onderweg naar wat shows om te zingen. En ik kreeg op een gegeven moment een berichtje, een DM'tje binnen van dat iemand mij getagd had in een filmpje van Rutger van Barneveld featuring Major Lazer. En ik dacht echt, ja, ik kende de hele beste man niet. Ik zag wel iets van Lowlands, maar ik dacht, ah ja, geweldig, ga ik dadelijk even naar kijken. Ik moet eerst even zingen. Dus ik leg mijn telefoon letterlijk bij mijn geluidsman in zijn kistje. En ik deed mijn laatste optreden en werkelijk waar, mijn hele telefoon was ontploft. Ik denk, hoe de fuck is die man? Ik moet weten wie dit is. Dus ik ging echt googlen wie het was en toen dacht ik... Wow, super trots dat het is gebeurd.
0: Ja. Het is niet normaal. De afgelopen 12 maanden is het leven van Rutger van Barneveld drastisch succesvoller geworden. En dat gunnen we hem enorm. En inderdaad, hij staat dus ook in de Radio Veronica Top 3000. En dat verbaast ons helemaal niet. De zomerhit van dit jaar is deze. Dit is Zwoeler Zomernacht.

0: Zouden er nog mensen zijn die nooit hebben meegezongen met deze plaat?
1: Ik denk dat die mensen er zeker zijn.
0: Maar het zijn er drie.
1: Sietse Hoskamp bijvoorbeeld.
2: Nee, zelfs niet. Nee, dit is niet.
0: Even kijken. Dit was Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten 2718 in de Radio Veronica Top 3000. En wat is dit, Frankie?
1: Dit is AHA, I've Been Losing You.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Monica.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Mama! Mama! Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Bij de politieacties na een dodelijke schietpartij in Overasselt bij Nijmegen vannacht zijn tot nu toe 34 mensen opgepakt. Ze komen niet alleen uit Nederland, ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ook zijn wapens en auto's in beslag genomen. Volgens de politie was de schietpartij onderdeel van een langslepend conflict. Verschillende media hebben het over een wraakactie vanwege een onderschept cocaïnetransport. Een benzinetank is morgen waarschijnlijk duurder dan ooit na de Amerikaanse aanvallen op Iran van deze week. De adviesprijs, die vaak langs de snelweg betaalt, lijkt te stijgen naar bijna €2,67 per liter, zegt consumentenorganisatie United Consumers. Diesel is nog niet zo duur als de recordprijs begin april. Rusland zit achter de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Dat zegt de Duitse regering, die het heeft over een aanval die past in een patroon van eerdere Russische acties. Uit onderzoek werd duidelijk dat betrokkenen bij de explosieven in opdracht van Rusland werkten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo. Zijn zoon Hakon heeft vandaag de eed afgelegd en is de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer dan blijft voorlopig droog. Vannacht in het westen al kans op een bui. Het koelt dan af tot 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon, wolken en buien bij 21 graden.
8: Dit is Veronica, de top 3000. Daar zijn we volop mee bezig. Met zometeen nog Barry Manilow en ook de Pointer Sisters komen eraan. Is Veronica verkeerd? Het is relatief druk op de weg. 136 kilometer in totaal. En je hoort ze vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht en Bosch tussen Beest en Waardenburg. 20 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam. Een half uur. En A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 22 minuten. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. Een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. En de laatste op de A59. Oss-Zonzeel tussen Maden en Zonzeel. Daar is de vertragingstijd 25 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld.
14: 18.000, wat verdikken me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Manny Low in de top 3000 van Radio Veronica.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Nick van den Burgen.
0: Dit is best wel een leuk verhaal. De originele schrijver van het liedje, dat is Scott English, die vond Barry Manilow's versie aanvankelijk helemaal niet leuk. Hij had zoiets van, joh, wat is dit? En toen Barry hem vroeg van, joh, wat vind je ervan? Toen zei die Scott English later, en dit zijn legendarische woorden: ik vind het niks, maar hoe meer huizen je voor me koopt, hoe leuker ik het ga vinden. Achteraf trouwens ooit tegen een journalist verteld wie Brandy dan was. Hij was geïrriteerd en het verzond te plekken dat het zijn hond was. Alleen om van die journalist af te zijn. Het verhaal blijft vervolgens nog jarenlang rondzingen. Jeroen uit Alkmaar, die stuurt: mijn moeder draaide Barry Manilow vroeger. Zij is er niet meer. En ja, de eerste seconde van Mandy en ik ben weer thuis. Peter uit Den Bosch, ik heb erop gestemd omdat mijn vrouw Mandy heet. Ik heb in de 28 jaar huwelijk geleerd welke gevechten je niet moet aangaan. Dankjewel voor het stemmen. De top 3000 bij Radio Veronica. Stranglers komen eraan zometeen met Always the Sun. En dit is
1: nummer 2713.

0: Je luistert naar Radio Veronica.
1: Are you really ready for some...
0: Top 3000.
2: Oh, lekker deze. Claudia uit Hoorden. Ik heb erop gestemd omdat het voor mij zo'n typische Veronica-plaat is. Je hoort hem niet overal meer, maar als hij langskomt, denk ik meteen... Ja, deze! Stranglers, Always the Sun, in 1986 trouwens verscheen hij daar gewoon niet als één singeltje. Je kon onder meer een normale 7-inch, een 12-inch, een shaped picture disc en een dubbele 7-inch kopen. En in 1990 gooiden ze er nog een remix-release achteraan. Kortom, de Stranglers die hebben alles geprobeerd... behalve hem persoonlijk bij je thuis op de brievenbus gehoord.
0: De top 3000. De beste muziek aller tijden. Bij Radio.

0: 3000. Radio Veronica.
1: 2710, Olivia Newton-John in de top 3000. De beste muziek aller tijden. Door jou erin gestemd. Hopelessly devoted to you. Straks een Nederlandse band uit de tijd dat een leren broek, een kaal hoofd en kijken alsof je net persoonlijk door de liefde was aangereden voldoende waren om een Ziggo Dome vol te krijgen. Welke Nederlandse band het is hoor je zo. En ook Mel en Kim komen eraan. In de top 3000. Hou bij Veronica.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Fomar! Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
0: Simyo.
2: Goedenavond, dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinfo. We checken even de actuele stand van zaken. 9 files nog, de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, daar 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Den Haag, tussen Harmelen en Harmelen. 10 minuten. A27 Utrecht-Breda, tussen Noordeloos en de Merwedebrug. Vertragingstijd is daar 11 minuten. En A50 Eindhoven-Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. A208 Haarlem-Velsen, tussen Zandpoort en IJmuiden, daar 17 minuten. En nog een file op de N35, Almeloos-Wolle. Tussen Wiedewest en Rijssen is een ongeluk gebeurd. En de vertragingstijd is 9 minuten, dus een hele goede reis daar. Verder met de top 3000, de beste muziek aller tijden.
3: Niek van der Bruggen.
2: Wes, Mel en Kim, en dit is King.
4: Dit is Veronica.
3: De beste muziek aller tijden.
5: De top 3000 op Radio Veronica.
3: Nummer 2709.

Nederland was in 1997 volledig van de pot gerukt door Alanee. 27 weken in de top 40. Van 8 weken op nummer 1. Alleen in Nederland gingen er 175.000 singles over de toonbank. Wereldwijd trouwens 10 miljoen. En niemand weet nog wat hij zingt ook. Vind ik ook het mooie van de 90's, weet je wel. Geen Google.

Ja, de Q65-stunt was bekend voor de promotie. Haalde de band uit Den Haag een prachtige stunt uit. Ze gingen zogenaamd per rubberboot naar Engeland. Daar kregen ze geen werkvergunning, dus hop, weer terug naar Nederland. En bij de terugkomst ook gedaan alsof ze helemaal per rubberboot waren teruggevaren ook. In werkelijkheid stapten ze pas op een paar kilometer voor de kust van Scheveningen. Goed. Dit is Radio Veronica. De top 3000 met nu Lionel Richie. Dit is

0: Alexis Jordan bij Radio Veronica en de Top 3000. Geproduceerd door Deadmau5. En ja, zij gaf het de vocals. Daardoor werd het een grote hit. En daardoor staat hij ook volgens jou in deze Top 3000 van Radio Veronica. Die tot vanavond 12 uur doorgaat. Ja, lekker toch? Ook in de avond gewoon lekker de Top 3000. Met straks nog de Beatles. Eagles kappen er nog aan. Deze van Whitney Houston. En ook Sonique. Bij de Top 3000 van Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
10: Als het systeem corrupt is,
11: case after case unsolved,
10: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
10: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig, en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
3: Dankjewel. Onze Frans was dat. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staat een file op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 8 minuten over 2 kilometer. En de N205 Zwanenburg-Heemstede tussen Vijfhuizen en Heemstede. Daar is de vertraging 5 minuten. Goeie reis. Zometeen verder met de top 3000. Onder andere Whitney Houston. De Beatles komen eraan. En ook zo direct Eagles.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
16: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Koeko.
18: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
20: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in

0: Eagles, natuurlijk in deze lijst, in de top 3000 van Veronica.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Nick van den Bruggen.
0: Ik heb hier een hele mooie plaat liggen voor je. En It Feels So Good was oorspronkelijk helemaal geen typische Zero's hit. Hij kwam al uit 1998. En Sonique vertelde later dat de plaat zelfs begon als een soort drum and bass-achtige track. En toen hij voor het eerst kwam in Engeland in 1998, nummer 24, 3 weken later, weg. De platenmaatschappij zei, nou Sonique, bedankt voor het langskomen. Je jas hangt daar. Maar dan gebeurt er iets schitterends. Een club-dj in Tampa, Florida, die krijgt de plaat te pakken. En die begint hem gauw te spinnen in de club. Andere dj's die nemen hem over. En Amerika begint erop te springen. En uiteindelijk haalt dat de Britse afdankertje daar zelfs de nummer 8 in de Billboard Hot 100. En in welk jaar was dat?
3: Dames en heren, goedenavond en voor u allen. Gelukkig nieuwjaar. Kaartjesautomaten voor de bus in Australië haperden wat. Een computer in een Japanse kerncentrale deed niet wat hij moest doen. Maar nergens in de wereld waren er levensbedreigende computerproblemen. De millennium-doemdenkers hebben geen gelijk gekregen dus.
0: Inderdaad, in 2000...

0: Beatles bij Veronica.
1: Dit is de top 3000.
0: Nu het volgende verhaal in deze top 3000 van Jamiroquai. JK die had een paarse Lamborghini Diablo, een S330. Extreem zeldzaam apparaat. En voor de clip Cosmic Girl dacht hij uiteindelijk, waarom zou die Cosmic Girl überhaupt een vrouw moeten zijn? De Lamborghini wordt de Cosmic Girl. Dus die auto naar Spanje voor de clip. En de kerel die je moest vervoeren, die denkt, dacht eigenlijk waarschijnlijk, ik zal hem even proberen. Resultaat? Inderdaad. Wel de plaat, die is er nog wel. Gelukkig.

0: Jamiroquai.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
1: Bij Radio Veronica.
0: Marcel uit Harderwijk, top 3000 aan. Ik probeer een wesp uit de slaapkamer te krijgen. Hij staat inmiddels 3-0 voor. Peter uit Alkmaar stuurt, luister vanuit de schuur. Ik zou 1 plank ophangen vanavond. Ik heb inmiddels de complete schuur verbouwd. En de plank ligt nog op de grond. Jeroen stuurt, ik sta bij de benzinepomp broodje bal te eten. Omdat ik thuis heb gezegd dat ik vanavond gezond zou eten. Dat zijn top 3000 beslissingen, ja. En Bianca die stuurt jullie hard aan. Ik probeer een hoeslaak op te vouwen. Inmiddels geaccepteerd dat het ding gewoon als een prop in de kast gaat. Nou, mooi. Degene die dat over hem morgen aandoet, zegt waarschijnlijk thank you. Tido! Komt er zo aan. In de top 3000. En ook deze van de OJ's.
3: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info, radioveronica.nl.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
7: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
9: Aan tafel!
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: 1 over half 8, goedenavond. Veronica Verkeer, het is Nederland is filevrij eigenlijk. Ja. En de flitsers die check je in de app van Flitsmeister.
1: Niek van der Brug.
3: Radio Veronica. Top 3000.
13: Dit is Veronica.
1: Nummer 2698.

0: Top 3000. Cure, Why Can't I Be You? En ja, daarvoor nog Dido en Thank You. Die komen verderop in de lijst nog een keer tegen trouwens. In deze Top 3000. Maar dan ik de versie met Eminem. Die mooie vocals gebruikte van Dido voor Stan. Die staat op 183. Dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. De volgende plaat is eigenlijk een paranoïde plaat waarop je kunt dansen. De boodschap is dus, let op je vrienden, want sommige gasten lachen in je gezicht. En wachten ondertussen tot jij even niet kijkt, zodat ze er met je vrouw vandoor kunnen gaan. Dus het refrein is feitelijk. Gezellige avondballen, bier, ja lekker. Mooi. Welkom voor jullie neuk straks mijn vrouw.
1: De top 3000. De beste muziek aller tijden. Bij Radio Veronica. Nummer 2696.

Jam op 2695 en de Ram Rap. Dit is de top 3000 bij Radio Veronica. De beste nummers aller tijden volgens jou in deze lijst gestemd via radioveronica.nl. Dankjewel als je dat gedaan hebt. En als je je nummer voorbij hoort komen, laat dat dan vooral weten in de app van Veronica. Altijd leuk om een beetje te ouwe hoeren over muziek natuurlijk. Nu de volgende band. De zanger mag echt nooit meer klagen over het weer. Ook al als het regent. Why Does It Always Rain On Me van Travis. Het is 1999. Ze staan op het podium van Glastonbury. Prachtig weer. Geen pijltje aan de lucht die dag. En Travis staat op het podium. En inderdaad, ze zetten de eerste noot in. Een complete volkbreuk op dat podium. En het publiek vond het fantastisch. Helemaal uit het dak ook. Ja, dat wil je ook, hè. Ja, dat is wel zo'n plaat die de weergoden kan verzoeken. Dus kijk uit als je deze draait. Het kan zomaar met pakken uit de hemel komen. Hij staat wel in de top 3000 van Radio Veronica op 2694.

Radio Veronica, last night a DJ saved my life. Ja, nou goed, ik ben natuurlijk een beetje actief in dat wereldje geweest. En die titel lijkt me niet helemaal logisch. Last night a DJ saved my wife. Daarentegen, dat zou nog kunnen. Dit is de Top 3000. Lekker genieten met de beste muziek die ooit gemaakt is. En het mooie is, jij hebt het in deze volgorde gezet. En dat maakt het dan weer leuk. Zometeen onder andere door Sebastiaan, Ingrid en Ilonka opgestemd. Sting komt eraan. Love is the seventh wave.

0: voor. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
16: I am Iron Man.
15: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
17: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws.
25: Het is 8 uur.
27: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
0: Dankjewel Frans, dit is Veronica, de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld op dit moment. En flitsers die check je in de app van Flitsmeister, dat zijn er behoorlijk wat. Dus daar kan je ze checken. Zullen we even verder met de top 3000 bij Veronica. Sting komt eraan, Suzanne Vega en ook U2.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Mama! Mama! Mama!
26: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
26: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
28: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Mama!
29: Kijk nou, je zit naast papa.
26: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
30: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
31: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
32: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
33: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
34: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
35: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ!
0: Niek van den Brug.
3: Yo! Sly en de Family Stone, Family Affair op 2690 in deze top 3000 van Radio Veronica. En het mooie is, we gaan deze editie ook in de avonduren gewoon door met deze lijst. Dat betekent straks Gijs Alkemade, die van 10 tot 12 doorgaat met het aftellen van de top 3000. We gaan naar U2, Mysterious Ways. En Daniel en Bono, die kregen tijdens het werken aan Mysterious Ways zo'n heftige woordenwisseling in de studio, dat de geleidstechnieken zoiets had van, joh, die gaan elkaar dadelijk helemaal... urenlang ruzie. En dat smerige wakka-wakka-geluid van The Edge, dat kwam van een instelling op een Korg A3 effectprocessor. Luister even hoe dat klinkt, joh. Fantastisch apparaat, hè? Klinkt niet als een gitaarpedaal. Het klinkt als wat de huisarts opschrijft als je zegt dat er sinds 1998 Lorette mag. Een beetje brand bij het plassen. Oh, zo is het apparaat afgesteld. Mysterious Ways bracht ook One en de vrouw van The Edge voort. Dit is U2.

83, Shalamar bij Radio Veronica. Dennis uit Haarlem zegt, gestemd vanwege de productie. Ik vind het nog steeds bizar hoe modern Overload klinkt. De Sugar Babes staan ook in de top 3000 van Radio Veronica. Dit is Overload op 2687.

0: de top 3000.
1: Sugar Babes, mij, Veronica in de top 3000. Zometeen nog Blondie.
2: Stop, you keep on eating cars. Then
1: Rapture.
2: You go out at night and eat up bars.
1: En ook OMC komt eraan.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
6: Milner, beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is Radio Veronica. Zometeen snel verder met de top 3000. En geen files gemeld op dit moment in Nederland. Snelheidscontroles zijn er genoeg. Een hele rij namelijk. Iets te veel om op te lezen. Dus check de app van Flitsmeister. Rij voorzichtig.
3: Niek van der Bruggen.
2: En nu Blondie. Dit is Rapture.
4: Dit is Veronica.
3: De beste muziek aller tijden beleef je. In de Radio Veronica.
4: Top 3000.
3: De top 3000 op Radio Veronica.

0: my face.
1: OMC.
2: De top 3000.
1: Dit is Radio Veronica. Welkom bij de top 3000 met de beste muziek aller tijden. Zometeen een Nederlandse grootheid. Van Velsen. Baby Get Higher komt eraan. En nu Ti Amo. Sowieso de soundtrack van iedere Nederlandse man die op vakantie is in Italië en na 4 dagen denkt dat hij helemaal volledig geïntegreerd is, weet je wel. Can I have a coffee? En dan de 4e dag. Buongiorno, Marco, do I have fresi? Doppio. Rustig aan, Henk. Je staat gewoon bij de auto heel langs de A1, hè? De reacties zijn wel heel mooi over deze plaat. Carla uit Nijmegen zegt, mijn ouders draaiden deze vroeger thuis. En zodra ik Ti Amo hoor, dan zie ik mijn vader heel enthousiast meezingen. Zonder één woord Italiaans te spreken. Annemarie uit Breda. Mijn man en ik heb ik hier op vakantie, afgelopen vakantie nog, in Italië deze helemaal grijs gedraaid. Zodra die begint, zitten we weer met een glas wijn aan het Gardameer.
2: Nummer 2684.

Velzen bij Radio Veronica in de top 3000. Ook hij hoort er gewoon in thuis. 2006 was het zijn eerste single. Maakte er een soort opgefokte piano-rock ding van. En ja, uiteindelijk scoorde hij er gewoon zijn doorbraak mee. Want, en misschien, ik wist dat ook pas veel later. Dus misschien gooi ik nu echt een droom aan diggelen. Maar eerlijk, ik vind de versie van Vervelzen veel beter, hoor. Het was een origineel van de Schot David Snennen. Die bracht hem in 2003 al uit. Die klinkt dan zo.

als je dit hoort, mag je ook weer trots zijn op Roel van Velzen. Dit is Radio Veronica. We zijn aangekomen bij een categorie liedjes waarbij Nederlanders verplicht een beweging uitvoeren. YMCA is er zo een. Dan doe je armen omhoog. De Macarena. Dan staat iedereen al met zijn armen

0: luistert naar Radio Veronica.
1: Are you really ready for some
0: top 3000?
2: De hele lijst, dan krijgt die appjes wel vaker binnen. Van, yo, is die lijst ook te checken wat er allemaal in staat?
3: Ja.
2: Hij is te checken op radioveronica.nl. Daar staat de complete top 3000. Je kan jezelf ook laten verrassen door niet te kijken. En dan is het toch weer een hele andere ervaring natuurlijk. De top 3000 gaat zo meteen verder. Onder andere Robert Palmer komt eraan. Bad Case of Loving You. En deze

0: Dan is deze ook wel lekker. Ook Jen Hammer komt eraan met Crocus Team.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
6: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja. Echt serieus?
21: Zo.
20: Wat een geld.
21: 18.000, potverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
22: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
0: glashelder.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren er amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China, en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
24: Dankjewel Frans, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld op dit moment, wel een flinke rij met flitsers. En die check je met de app van Flitsmeister. Het is 9 uur geweest, top 3000, dende door. En als je nu pas inschakelt, welkom. Je hebt vandaag al honderden platen gemist, maar dat is geen probleem. Je hebt in je leven ook duizenden afleveringen van goede tijden, slechte tijden gemist. En je doet het nog steeds, Jubi4 die komt eraan.
25: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
28: Coco.
29: De Lulu.
28: Gek.
27: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
26: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
30: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
31: Ja, geweldig hè.
30: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
31: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
30: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
31: Aan tafel!
32: Nog 309.000.
33: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
34: 7 sturen.
33: Alcantara bekleding.
35: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
36: Kijk eens, gevonden.
35: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
37: Smin.
38: Valt je iets op aan mij?
37: Nieuwe jas?
38: Nee.
37: Nieuwe schoenen?
38: Nee.
37: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
39: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
37: Smint. Boost yourself.
40: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
41: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
42: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
43: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
44: Langer mee doen is goedkoper.
43: Zeker, kwaliteit rendeert.
45: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Niek van der Bruggen.
2: De vrije vertaling van Verliefdheid is een ziekte. Robert Palmer en Bad Case of Loving You bij Radio Veronica in de top 3000. En die heeft een mooie positie. Hij staat namelijk op 2680. Nu verder met Do What That Thing van Lauryn Hill. Was haar eerste solo single. Nou, wat doet dat thing? Hij komt in 1998 direct binnen op nummer 1 van de Billboard Hot 100. En daarmee werd het de eerste vrouwelijke solo-artiest die met haar eerste solo single rechtstreeks op die nummer 1 debuteerde. Dat is toch een beetje alsof je eerste werkdag zegt, joh. Op je nieuwe baan, op je nieuwe werk om 10:15. Zo, waar is mijn directiekamer precies? Ja, dat album, The Miseducation of Lauryn Hill, was haar eerste soloalbum na de Fugees. Ze schreef en nam veel materiaal op terwijl ze zwanger was van haar eerste kind, Zion. En die zwangerschap werd zelfs een belangrijk onderwerp op dat album. Dat kind heeft trouwens ook wel een familiegeschiedenis, hè? De opa is Bob Marley, haar moeder Lauryn Hill. Je hoort er nu met Do Up That Thing. In de top 3000 van Radio Veronica. Yo.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.

bij Radio Veronica. Ook gewoon in deze top 3000 op 2677. Ja, dit is gewoon puur cult. Dit is fijn hoor. De BB&Q Band met On The Beat. Ik heb de lange versie er even bij gepakt. Want ja, dat verdient hij wel, vind ik. Want op de backing vocals hier gewoon Luther Vandross, hè. Geweldig. En waar staat het nou eigenlijk voor? Ik bedoel, ja, BB&Q Band. Het staat voor Brooklyn, Bunks en The Queen's Band.

0: BB&Q Band. Mij Veronica en aan de beat Martijn de Bruin uit Amersfoort. Wat een fantastische lijst, de top 3000. Juist omdat je platen hoort waarvan je vergeten was hoe goed ze waren. Sandra van Dijk uit Breda. Ik luister al uren. Kijk, dat vinden we leuk om te horen. En ze zegt erbij, ze denkt iedere keer dat ze iets anders gaat doen. Nou, dan komt er weer eentje en die wil ik weer horen. En dan komt niks van terecht van mijn plannen. Linda Verhoeven, Eindhoven. Dit is waar ik gestemd heb. Je hoort niet alleen die allergrootste hits, maar juist ook die platen die normaal nergens meer te horen zijn. Heel goed dat Veronica ze draait. Wij luisteren naar jullie. Zometeen weer een plaat die hier vaak ingestemd is. Tot plek 2674. Jermaine Jackson. When the rain begins to fall komt eraan. En deze zangeres. Ja, dat is inderdaad Alicia Keys. Ze komt eraan.
1: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
0: Veronica Verkeer, goedenavond. Het is exact 9:30. Er staat 1 file op de N294. Sittard-Eurmond tussen Eindhoven en Sittard-Zuid. Daar 7 minuten vertraging. Er wordt flink gecontroleerd vanavond op je snelheid op allerlei wegen. Daarvoor heb je, of gebruik je de app van Flitsmeister. Er staan er zoveel. Misschien is dat even handiger nu.
10: Niek van der Bruggen.
0: Dat is zometeen Jermaine Jackson. En dit is Alicia.

0: van mijn ex. Die zei, hier waren wij toch op vakantie. Foto van het einde van het kasteel ergens ver weg. Ik zeg, ja, dat klopt, ja. Toen zongen we op de terugweg deze mee. Mooi, hè, wat muziek doet. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Piazza Dora, Summer with you and Jackson. And when the rain begins to fall. Op 2674. Nou, die plaat werd gemaakt voor Voyage of the Rock Aliens. Een film, inderdaad. En dat verhaal is precies zoals de titel doet vermoeden. Aliens komen naar aarde, raken betrokken bij rockmuziek. En Piazza Dora speelt dan de hoofdrol. De film die verdween zo in het culturele afvoerputje. Dat, ja... Het lied trouwens ging wat beter. Gelukkig hebben we dat nog. Nummer 1 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland. 15 weken op 1 in de top 40, dus dat is prima. Het is toch een beetje als Flodder 7 uitkomt. De terugkeer van Shaki. En die film flopt dan. En dat de titelsong dan de Bohemian Rhapsody blijkt te zijn. Zou mooi zijn, hè? Wel onze nummer 1 trouwens in de 3000 dit jaar. En die lijst kan je wel checken op

0: 2671 in de top 3000.
1: De top 3000.
0: Ja, ik deed zo mijn best om hem nog aan jou te kunnen geven, maar ik moet hem helaas zelf draaien. Dus dat.
2: Nee, stiekem vinden we dit allemaal goed.
3: Echt niet?
0: Ja, vind je dit echt slecht?
3: Ja, ik heb al maagzuur, maar nu denk ik dat ik het toch eventjes.
0: Ja.
3: Nee, ik ben geen fan.
0: Je bent geen fan van
3: de ook niet toen dit in de jaren 90 gigantisch groot was toen. Ook niet.
0: Maar volgens mij was je ook niet helemaal de doelgroep, hè?
3: Nee, maar ik draaide in zo'n bar dancing en dan werd dit wel gevraagd. En was dan, wel
0: zei je dan nee?
3: Nee, ik draaide dat.
0: Ja, draaide het wel niet.
3: Ik draaide dat. Ik verdronk mijn zorgen. Ja, ik doe het nog steeds.
0: Waarom?
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Dus eigenlijk kunnen wij hier gewoon zeggen dat Gijs Alkemade aan de drank zit door de Backstreet Boys. Want daar hebben we het over.
3: Nou, ik heb ook niet echt de aanleiding nodig natuurlijk. Maar de Backstreet Boys... Die
0: dat is sowieso een aanleiding. Kim de Vries uit Haarlem, hierop gestemd omdat de Backstreet Boys mijn complete tienertijd zijn. Ik hoef maar 3 seconden te horen en ik ben weer 15. Dat is wel het ding natuurlijk. Maar hier, Jeroen Meijer uit Nijmegen, hij zegt... Niek, ik ga gewoon toegeven dat ik als man van 46 hierop gestemd heb. Het is gewoon een perfecte popplaat. Klaar. Vind ik wel top. Vind ik wel ook eerlijk. Weet je wel, niet van mijn vrouw wilde hem erin hebben of zo. Altijd iets los als de Backstreet Boys gedraaid worden.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
13: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 10 uur.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Overasselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
4: Veronica Verkeer, Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen. Wel snelheidscontroles, 9 stuks op de A-wegen. De A6 Emmeloord richting Lelystad, 83,5. A16 Breda richting Dordrecht, 51,7. De A16 Dordrecht richting Breda bij 49,9. Ook de A16 Breda richting grens met België bij 68,1. De A27 Hilversum richting Almere, 108,6. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. A28 Zwolle richting Meppel, 99,8. De A28... Zwolle richting Amersfoort, 59,9. En de A58 Goes richting Berg op Zoom bij 141,2. Even uitkijken. Daar waren ze. Top 3000 gaat zo verder met een heel mooi liedje. Over een man. Een man die zijn vrouw mist. Maar hij zal wachten. Wachten, wachten. En nog eens wachten.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
19: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: 18 plus, speel bewust.
21: Ja? Echt serieus?
22: Zo.
21: Oh, wat een geld.
23: 15.000. Godverdikke me.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
31: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
32: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
33: Mijn naam is Guus Valk. Ik ben politieke redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
34: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Tupac, 98. Hij werd vermoord in 1996, dat is inmiddels 30 jaar geleden. En gisteren is de man die hem heeft doodgeschoten veroordeeld. Ja, Dwayne Davis, die is eindelijk voor de rechter veroordeeld voor de moord op Tupac Shakur. Nou, is dat ook weer opgelost.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Gisteren is Dwayne Davis dus veroordeeld voor de moord op Tupac. Maar zat P. Diddy daarachter? Dat blijft natuurlijk nog een beetje de vraag. Was nummer 2668 in de top 3000. En de eerste van dit uur, 2669, was een man die maar zat te wachten en te wachten en te wachten op Cynthia Rhodes, de prachtige vrouw. Die was voor filmwerk in Zuid-Afrika. En deze man die bleef thuis in Los Angeles. Hij miste haar. Natuurlijk om Richard Marx. En die schreef dit liedje. Hij wilde het eigenlijk niet uitbrengen omdat het veel te soft was. Maar er waren mensen die zeiden van, nou, misschien wordt het nog eens wat. Het was gelijk zijn grootste hit. Haalde hij dus nummer 2669 mee van de top 3000 bij Radio Veronica. Heel fijn dat je erbij bent op deze dinsdagavond, de 1e van september 2026. Ik hoop dat je een fantastische dag hebt gehad. En dat we mooi kunnen afsluiten met al die nummertjes die voorbij komen. Want het zijn er nogal wat.
1: Nummer 2667.
0: Ken je dat? Dat als je iemand echt vertrouwt, dat je je ogen dicht kan doen terwijl diegene achter je staat en je dan naar achteren laat vallen. En dan maar hopen dat je wordt opgevangen. Een trustfall.

vertellen. Candy Dulver, prachtig staat te toeteren, die was pas 19 jaar oud toen ze dit inspeelde. Steeds samen met Dave Stewart van Eurythmics. Voor een Nederlandse film, De Cachère, en internationaal heette die film Lily Was Here, en zo heette dan ook dit nummer. Prachtig mooi, de absolute start van de internationale carrière van Candy Dulver. Lily Was Here, in de top 3000 op 2666. En de volgende, dat is logischerwijs 2665. I got this, zo'n lijst, komt helemaal goed. En is gezongen door Kelvin zelf, en dat doet hij normaal niet. Normaal vraagt hij andere mensen, maar hij dacht, laat ik het zelf ook een keertje proberen. Kelvin Harris.

Zie maar dat de luisteraars van Radio Veronica niet voor één gat te vangen zijn, zeg. Gaat alle kanten op met die lijst. Calvin Harris en Feel So Close. Maar dit uur bijvoorbeeld ook nog Richiera met Vamos a la Playa en Laila Kay, Open Sesame, maar ook Love Unlimited, de achtergrondzangeressen van Barry White. Dat soort dingen allemaal, maar dan in één keer weer vette jaren 60. Damn, Van Morrison, Gloria, Let's Go, Veronica.

0: origineel. Komt eraan.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Veronica Verkeer. Geen vertraging in Nederland. Snelheidscontroles zijn er wel te over. 11 stuks als je in de auto zit. Check het even, de app van Flitsmeister.
11: Gijs Alkemade, nummer 2600.

0: bij je hoort. De Lumineers bij Radio Veronica. 2662 in de top 3000. Zullen we even gaan rammen?
1: Je luistert naar de Radio Veronica top 3000.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
1: van alle tijden.
0: En bedankt voor je stem op deze, hoor.
1: Nummer 6.

0: and sesame easy.
1: Leila K.
2: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Gijs Alkemade.
1: Luisteren meerdere generaties naar Radio Veronica. Dat vind ik leuk. De volgende die voorbij komt op nummer 2660. Daar is zo lekker veel op gestemd. Gewoon even een paar bedankjes aan wat mensen. Ik pak gewoon wat mensen die erop hebben gestemd. Sandra Mantel, je bent een topper. Robert de Jong, Bas Stoks, Hans Zevenhek, Dirk Vernaven, Lolita Poel, Eddie Lenders, Gerrit van der Lee, Ingrid Koelemeijer, Richard Witt. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Ik vind jullie allemaal fantastisch voor het stemmen op nummer 2660. Want als je dit hoort... Bombastische strijkers en kippenvelletje van je nek tot aan je tenen. En gewoon blij zijn dat de radio aanstaat. Dit zijn de baby's.

was een wereldwijd anthem dit. Van Australië tot Afrika tot aan Rusland een hit geweest. Maar is helemaal niet zo. Alleen in de Benelux uitgebracht, dit plaatje van de baby's. Piece of the Action, 1978. Nou, het begin van de Koude Oorlog. Die Koude Oorlog, die was 5 jaar later op zijn hoogtepunt. En toen was iedereen toch wel een beetje, ja, als de bom valt, weet je, dan lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak, dat hele verhaal. Maar er werden meer liedjes over de atoomramp gemaakt. Die aangaande was natuurlijk, gelukkig is het niet gebeurd. Maar dit gaat over een atoomexplosie waarin de zee radioactief is en de wind het haar fluoriserend maakt. Ja, dat is eigenlijk best een vrolijk plaatje waar je denkt van, het gaat erover, laten we met z'n allen naar het strand.

0: afspraak. Nou, wanneer ben je dat dan? Heb je een ETA, een Estimate Time of Arrival? Nou ja, je ziet me wel als ik er ben. Lou Rawls en See When I Get There op 2658. In de Radio Veronica Top 3000, die zometeen nog een uur verder gaat. En dan een absolute glijer voor in het donker. Sade en de Sweetest Taboo, hoor zo.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
14: Ja, geweldig hè.
13: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
14: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
13: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
14: Aan tafel!
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
16: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Een goed
0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
24: Dat is gewoon strand weer. Lekker. Veronica verkeer door Flitsmeister. Dus even vertraging in Nederland. Is de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Sterrenburg en Krispijn. 6 minuten en dat komt door dieren op de weg. Nou ja, dat is toch... Uitkijken daar. 13 meldingen van snelheidscontroles. Dus als je daar geen last van wil hebben, check het even in de app van Flitsmeister. Komt helemaal goed. Ben je er klaar voor? Voor een stukje keiharde erotiek. Intense liefde die bijna verboden of gevaarlijk aanvoelt. De Swedish taboe, hoor je zo.
25: Deze week is het de week tegen kanker.
26: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
27: Jij waarschijnlijk ook.
28: Iemand die je dierbaar is.
29: Of was.
28: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
29: En de beste zorg.
28: Voor wie geef jij?
29: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
28: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
29: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
33: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
34: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
33: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
35: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
36: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
37: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
38: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn De onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.

Deze nou maar op plaats 2657 staan in de top 3000. Dat is niet normaal. Jouw liefde is alsof het iedere dag kerstmis is. Dat zingt ze. Sade en The Sweetest Taboo. Wat een mooie plaat. En wat staat die laag? 2657. Ik kan het bijna niet voorstellen. De top 3000, daar luister je naar. Jij hebt erop gestemd. Onwijs bedankt. Heel erg blij met alles wat erin staat. En er is best wel veel jaren 60 gestemd ook, heb ik het idee. Ik heb de rest van de lijst nog niet gekeken, want ik laat mij graag verrassen. Je kan hem wel nalezen hoor, als je wil. RadioVeronica.nl staat hij al helemaal op. Maar als ik dan weer zo'n jaren 60 plaat tegenkom, die vrij psychedelisch is en dan ook een beetje over liggen in het park en trippen gaat, dan denk ik van,

0: geluisterd naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 2654.

0: You Wake Me Up When September Ends. Omdat de vader van de zanger was overleden. En deze van Sam Fender. 17 Going Under. Er zit ook wel een hoop verdriet in. Eerst boosheid en daaronder dan natuurlijk verdriet, hè. I'm 17, I'm going under, man. Hij beschrijft woede, vechtpartijen, onzekerheid en machteloosheid van een opgroeien zonder geld. Ja, zijn moeder die gewoon geen geld verdiende, die had gezondheidsproblemen en het was echt eindje aan elkaar knopen en iedere dag maar weer de vraag of het goed zou komen. En dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, die Sam Fender. 17 Going Under op 2654.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: DJ! Ja, gelegenheidsdisjockey ben ik. Dat, als de gelegenheid er is, dan kom ik wel even een paar plaatjes aankondigen. Ik krijg veel vragen via de app van Veronica. Bedankt voor het sturen, hoor. Van, hey Gijs, ben je terug? Ik heb hier natuurlijk op dit tijdstip ruim een jaar programma gemaakt tussen 10 en 12 in de avond bij Veronica. En ik ben daar een week of 6 geleden mee gestopt, want ik was druk met de rest van mijn leven en ik kon het allemaal niet combineren. En nou, ik werd er vooral heel erg moe van allemaal. Dat vond ik niet zo leuk. Dus ik ben niet terug. Ik ben echt een gelegenheidsdisjockey. Dus als er iets is, zoals de top 3000, waardoor er heel veel plaatjes gedraaid moeten worden, want ja, het zijn er fucking 3000. Dan word ik even ingevlogen en doe ik dat. En dat is deze week. Morgenavond en donderdagavond ben ik hier ook nog te horen. Zullen wij eens even doorgaan met de muze van Prince? Ja. Maar dat was ze. Ze bracht zijn kleine hoofdje op hol. Als zij in de buurt was, dan werd Prince spontaan 10 centimeter langer. Dat was

0: dat hij dit had verzonnen. Dat het in een droom tot hem was gekomen en dat hij zo op de naam China Groove was gekomen. Maar wat bleek met de tourbus, zijn ze er een paar keer langs gereden en zo heeft hij dat onderbewust opgenomen. En zo kwamen ze er dus op. En het was niks in zijn fantasie of droom. Het bestaat echt, China Groove in Texas, om precies te zijn. Was nummer 2652 in de top 3000, Doobie Brothers en China Groove. Ik zit zo eens naar het klokje te kijken. En als ik alles doorreken, een rekenmachine erbij. Dan denk ik van, hé, volgens mij heb ik nog 5 minuutjes extra tijd voor 12 uur vanavond. Dus dan kan ik jou misschien nog plezieren met een liedje uit de top 3000. Dat je misschien hebt gemist vandaag. Dat je net in de auto stapte en dan de laatste 10 seconden hoorde. En dacht, ah, fuck, ben ik weer te laat in die auto. Stapt toch te vroeg eruit. Nou ja, ik weet niet waarom je af en toe niet in de buurt van je radio bent, maar het kan gebeuren. Er zijn goede platen gedraaid vandaag. Sandra, Maria Magdalena bijvoorbeeld. Of Player met Baby Come Back. En Tina Turner, Better Be Good To Me. Parachute, Something Happens. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Is al voorbij gekomen vandaag. En als je wil weten wat er gedraaid is op Radio Veronica, check het even radioveronica.nl. En als je een mooi plaatje hebt wat nog wel een keer gedraaid kan worden op deze tweede dag van de top 3000. Laat maar weten. En dan draai ik dat nog even voor 12 uur. Straks deze heren.
1: How do you say?
0: En dames. Precies. En ze gaan lekker schoppen. Gewoon die hele boel een beetje slopen.
2: Can I kick it?
0: Yes, you can.
2: Can I kick it?
0: Yes, you can. Tot zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it.
11: Voor die 2

0: 18+.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: En door.
5: Gijs Alkemaar. Nummer 2651.
6: Schoppen.
7: A try, a quest.

Best of Both Worlds, Lou Reed, Walk on the Wild Side en Tribe Called Quest, die daarmee aan de haal ging in de jaren 90. Can I Kick It was hun grote doorbraak. Wat hebben die goede muziek gemaakt? Tribe Called Quest hoor je bijna niet meer op de radio. Ik heb laatst een langspeelplaat van ze gekocht, een herpersing van een album uit de jaren 90. Geweldig, al 10 keer opgezet. Niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Dus als je denkt van ik voel me een beetje nostalgisch 90's, probeer A Tribe Called Quest gewoon eens een keertje, want je wordt er heel erg blij van. Het is de top 3000 bij Radio Veronica en er is lekker gestemd. En ook op nieuwere muziek. Dit is 2 jaar geleden uitgekomen. En was de doorbraak voor een dame die Dasha heet. En ja, Dasha die had gezeik met een gast. Dat gebeurde allemaal in Austin, Texas. De rest van het verhaal moet je zelf maar even luisteren.

0: playback heeft hij ook diverse gelegenheden gedaan.
1: Yes, thanks Cliff, bye.
0: En hij kan het altijd, maakt niet uit. In welke staat hij? Maar hoe lang zou Ekdom daarmee bezig zijn geweest om dat uit zijn hoofd te leren? Ik zal er nooit achter komen, ook omdat ik het geduld niet heb om dat soort dingen uit te vogelen. Nieuwe dingen leren. Eng, moeilijk, krijg je hoofdpijn van. Maar dingen slopen daarentegen. Dat je luidruchtig mee.

0: Echt jammer dat hij er niet meer is. En jammer dat hij een zwaar hoofd had. Maar ja, hebben wij dan wel weer van genoten.
1: Dit is de Top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Die zijn een half uur geleden heel stoer. Volgens mij heb ik één plaatje tijd over. Kan ik nog wel één plaatje draaien voor jou, wat je vandaag misschien gemist hebt bij de Top 3000. Nou, check het even op de website, staat de hele lijst. Kan je ook zien wat er vandaag gedraaid is. En als er iets tussen zit wat je graag wil horen, nou, dan ga ik dat voor je draaien. Dacht ik. Tusk van Fleetwood Mac kwam vaak binnen. En, toen dacht ik ineens van ja, kan natuurlijk wel weer draaien wat al gedraaid is, maar kan ook een plaatje draaien die niet in de Top 3000 is doorgekomen. En dat is best bijzonder, want de Beatles zijn dit jaar hofleverancier van de Top 3000. Can't Buy Me Love, Now and Then, I Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night, Don't Let Me Down, Hello, Goodbye, For No One, Help. Obladi, Oblida, ja, het gaat allemaal full on the hill, Long Winding Road. Staan allemaal in de Top 3000, maar deze niet. En dat leek me dan wel een mooie laatste. De Beatles en Sexy Sadie. Tot morgen. Nummer 3001, wat mij betreft.

sexy CD, dat was Maharishi Yogi. De man die transcendente meditatie, de TM-techniek, groot maakte in de jaren 60. En de Beatles die sloten zich daarbij aan. Die kwamen naar hem toe in India. En daar deed Maharishi dingetjes die het licht niet konden verdragen. En dat vond John Lennon niet oké. Okay. Maharishi die hield gelukkig van rechtszaken. Die heeft nog 10 jaar de Beatles aanlopen te klagen. Ook omdat hij zei van ja, door die meditatietechniek hebben jullie al die goede muziek gemaakt. Dus ik wil 5% van alle winst. Nou ja, Maharishi Yogi. TM, je moet maar eens proberen. Ik doe het al 6 jaar, maar de goeroe was een beetje... kan je van alles over zeggen. Ga ik niet doen. Heeft John Lennon bij deze gedaan. Ik wens jou alvast een fantastische woensdag. En morgenochtend om 8 uur, dan gaat hij weer van start. De top 3000. En om 6 uur zit Ekdom en zijn vlambakken.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
1: Echt serieus?
3: Oh,
1: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Joehoe! Bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
16: I am Iron Man.
15: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders grijp je mis.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan er bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21 graden.